0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord.

0: Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

is Oog. Oog Radio. Independent, take it to the past now.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
0: Oog Radio.
5: Show.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen, Oog Radio. Hagen doet zometeen eerst verkeer door Groningen bereikbaar. 1 vertraging momenteel op de A7, Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens met Duitsland stilstaan. Over 3 kilometer daar, 6 minuten vertraging momenteel. En nog even een plekje waar je om moet rijden. De N33, Assen-Eemshaven. En in beide richtingen is dat dus ook Eemshaven-Assen. Daar is de weg dicht tussen de aansluiting met de A28 bij Assen en de afrit Siddeburen.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom. Boom.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Goedemorgen, Haren doet dit het wanneer je luistert. Leuk dat je erbij bent. Katy Perry, even terug naar gisteravond.
6: Het geluid van Groningen.
3: Met Last Friday Night.
7: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Bij Hoog Radio in Harendoet. Goedemorgen, 11 uur geweest op zaterdagochtend 6 juni 2026. Dit is Harendoet en we hebben een hele hoop te doen. Allereerst natuurlijk heel erg benieuwd, hoe gaat het met jou? Hele Janne, goedemorgen. Ja. Hoe gaat het met jou?
1: Goedemorgen, ja. Gaat eigenlijk best wel goed.
0: Ja? Ja? Mooi zo. Goeie drukke week gehad. Je had het net al even over buiten de uitzending met mij. Je had het nogal druk met van alles op het gebied van werk en iets met een verbouwing thuis en
1: ja,
0: een vergadering.
1: Ja, klopt, met de verbouwing. Ja. Wij gaan een zolder willen. Wij willen de zolder van ons huis gaan verbouwen. Ja. En we hebben een aannemer gevonden.
0: Ja, precies.
1: En we gaan met de aannemer om tafel zitten van hoe we het willen.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Dat moet ook gebeuren.
1: Ja. En wij hebben wel wilde ideeën, maar is het technisch uitvoerbaar?
0: Precies.
1: Dat is altijd de vraag, hè?
0: Zo is dat. En weet je dat al? Of wanneer ga je dat horen? En wat is de bedoeling?
1: Nou ja, we hebben wel gewoon een heel leuk idee, hebben wij, zeg maar. En wij denken dat het wel kan.
0: Ja.
1: Maar één ding is natuurlijk weer afhankelijk of het mag van de gemeente.
0: Ja, precies. Ja. Ik had een hele andere week niet met verbouwingen bezig. Ik heb me wel weer kapot geërgerd aan het weer. Want ik ben alweer een zeiknat geregend buiten. Dan neem je weer geen paraplu mee. En dan denk je, dat kan wel even. Duurt nog 3 kwartier. En toen begon het met 10 minuten te onweren. Dus dat was heel erg leuk. Dat was mij eigenlijk mijn enige tegenvaller. Het valt allemaal wel mee, hoor. Maar ik ben wel blij dat het weer het zonnetje weer schijnt, zeg maar. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat jou bezighoudt. Laat dat ons vooral even weten via onze social kanalen. Bijvoorbeeld onze Facebookgroep waar je lid van kunt worden. Harendoet, zo heet die. En op Instagram en TikTok kun je ons ook volgen via Harendoet. En een appje sturen rechtstreeks naar de studio mag ook altijd. Het kan via 050 57 15 8 15.

0: van alles gebeurt. Bijvoorbeeld vandaag is het traditioneel de eerste zaterdag van juni de zomermarkt in het dorp. Dus daar gaan we eventjes naar kijken hoe het daar gaat straks.
1: Ja, natuurlijk feestweek Oosterhaar,
0: die komt er weer aan.
1: Alles weer tegelijk.
0: Ja, absoluut. We hebben aandacht voor alles vandaag, zo is dat. En na eerder succes keert toneelgroep Verder terug in Glimmen met twee voorstellingen morgen. De Wolf en Post, zo moet ik het zeggen. De regisseurs van beide voorstellingen, die spreken wij straks. Verder natuurlijk alles wat er nog meer te doen is in de agenda. Het nieuws krijg je uit de hele gemeente en hier uit Haren. En deze dame, daar waren ze heel erg verbaasd over. Dat zij gewoon daar ineens... Dat is ook weer jammer, hè? Ik wilde zeggen over Pommelien Thijs namelijk. Dat ze waren verbaasd in de krant in Amerika. De New York Times, maar liefst. Dat is nogal een krant. Dat zij in staat dus zeg maar is om de hele AFAS-dome in België dan te vullen. Mm-hmm.
1: Net als K3.
0: In Vlaanderen, bijvoorbeeld net als K3. Maar dat in Wallonië niemand haar kent. Door die taalbarrière.
1: Ja, dat heeft daar vast mee te maken.
0: En Pommelien hoor je nu samen met Jaap Reesema. En nu wij niet meer praten.

0: Jaap Brezema en Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten, bij Haren Doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Drie deelnemers van de postcode loterij uit Haren die aan de Brinkhorst wonen met de postcode 9751AS zijn in de prijzen gevallen. Deelnemers met een lot kregen de postcode straatprijs van 25.000 euro en ook werd er onder de winnaars een BMW verloot. De winnaars werden donderdag verrast door Gaston Starreveld. Bewoner Rita was de gelukkige winnares van 50.000 euro en een BMW.
0: Dat is toch heerlijk dat die man ineens voor de goedemorgen.
2: Ja, zou ik het ook zo op voorlezen. Ja. Maar ik heb ook de foto's gezien en je zag echt verbaasde gezichten.
0: Ja, dat geloof ik best. En maar drie winnaars ook, hè?
2: Ja.
0: Dus dat is echt, dan heb je ook de helft kans, hè. Dat zijn twee mensen waarvan één dus twee loten had. Dan heb je ook 50-50 kans op die auto. Dat is natuurlijk ook wel
2: Dat is wel spannend. Ja, voor mij was dan wat oudere mevrouw ook gegaan. En ik keek helemaal van, oh.
0: En dan daaronder in die Brinkhorst, in die parkeergarage, wel uitkijken dat je niet zo paal raakt daar natuurlijk.
2: Nee, dat is wel, want dat is lekker smal rijden
0: daar.
2: Ja,
0: daarom, precies.
2: En op de lage weg bij Noordlaren is in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist gewond geraakt, nadat deze met een auto tegen een boom botste. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De auto liep flinke schade op. Door de klap kwamen ook nog brokstukken op de weg terecht. En de open dag van de biotoop in Haren afgelopen zondag was een groot succes geworden. Er waren meer bezoekers dan de voorgaande edities. Het programma van de open dag was breed. Bezoekers konden meedoen aan mini-lessen meditatie, mindfulness en yoga, of kijken bij een demonstratie pigment maken uit paddenstoelensporen. Daarnaast waren er drie exposities en kon je op verschillende plekken een hapje eten. In de tuin bij het E-gebouw was er bananencake met huisgemaakte limonade. Bij gebouw F stonden de hotdogs klaar en in de open kas werd verse falafel aangeboden. In totaal waren er ruim 2800 bezoekers. En bij het nest van het zeearendpaar in het Friese Veen, het natuurgebied ten zuiden van het Paterswoldse Meer tussen Haren en Paterswolde, zijn vrijdag twee jonge vogels geringd. Onderzoekers willen daarmee meer leren over het gedrag van de grootste roofvogel van Nederland om de dieren zo beter te kunnen beschermen. Op de ring staat een code waarmee onderzoekers van de werkgroep Zeearend Nederland de dieren kunnen volgen. Zo krijgen onderzoekers van de werkgroep meer informatie over waar de vogels verblijven, hoe hun leven verloopt en hoeveel dieren er overleven. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Straks muziek over een stad. Die hebben ook een sportploeg. Die hebben een klein beetje een link met Ierland. Maar het is in Amerika. Hoe dat zit hoor je straks na Labyrinth en Emily Sandé.
3: Het geluid van Groningen.

0: een soort drum and bass-achtige ballad, hè? Dat hoor je ook niet zo vaak. Labyrinth en Emily Sandé. Alweer 13 jaar geleden volgens mij. Ja, 13 jaar geleden volgens mij hadden ze hier een hit mee. Benicio Beautiful. En dit weekend, dan staat de feesttent van Toeterpop weer op zijn vertrouwde plek. Daar staat hij al, misschien heb je hem al zien staan, bij de hoek Zuidveld-Leemweg in Onnen. Met gisteren al een bijzonder voorproefje. Gisteren was de tent in gebruik tot voor een soort koren gebeuren. Hè? De koren in de tent. En vanavond gaan ze tot in de laatste uurtjes door. Want vanaf de eerste editie van Toeterpop, hij draait de plaatjes al aan elkaar om in de voetsporen van Armin van Buuren bijvoorbeeld te treden. Aan de telefoon Jan Ubels van de organisatie. Ja Jan, goedemorgen. Ja. Ben je er al klaar voor?
1: Jazeker. Ja?
0: De line-up, de set is voorbereid, zeg maar.
1: Ja. Was gisteravond nog even, of gistermiddag nog even bezig geweest om de laatste puntjes op de i te zetten. En even wat moderne muziek erbij. Ik ben natuurlijk wel wat ouder dan gemiddeld. De DJ's zijn op dit moment, maar we gaan het weer doen.
2: Wat is
1: de keer.
2: Welk nummer wordt dan denk je de knaller van Toeterpop dit jaar?
1: Nou, ik denk dat Nederlandstalig. De jeugd is op dit moment toch wel wat meer richting Nederlandstalig. En ik denk dat daar wel de hits tussen zitten.
2: Ja, is
1: dat
2: Cheerio ook iets, bijvoorbeeld?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Is dat ook iets waar jij zelf van geniet, van dat genre?
1: Ja, nou, kijk, ik vind als DJ ben je ingehuurd. Of ik ben niet ingehuurd, maar ik ben in elk geval daar om iedereen het naar de wens te maken. En er zijn wel nummers bij die ik wel mooi vind, maar er zijn ook wel nummers bij die ik niet mooi vind, maar wel draai.
0: Ja, precies.
1: Dat heb je, dat hoort erbij.
0: Ja, zo is het. Dan krijg je dan ook verzoekjes bijvoorbeeld?
1: Ja, maar kijk, doordat ik de pauzes voldraai, is dat eigenlijk niet te doen. Hè? Je hebt een x-aantal nummers. Kijk, ik heb vorige week nog met de band contact gehad over wat zij gaan spelen, om te voorkomen dat je dat dubbel doet. Maar voor de rest dan ja, ik doe dat al vanaf mijn 16e en ik ben de 61 gepasseerd. Dus ja, geleidelijk aan. Ik word ouder. Dus de mensen die. Toen wij aan Toeterpop begonnen, toen waren degenen die nu heen gaan nog niet geboren. Weet je wel, dat idee.
0: Nee, precies.
1: Maar dat geeft niks.
0: Ja,
1: het is nog steeds een succes.
0: Nee, absoluut.
1: En daar gaat het om.
0: Maar goed dat je het even over de band hebt. Want die band, dat is eigenlijk altijd het hoogtepunt natuurlijk van Toeterpop. Ondanks dat jij er ieder jaar bij bent, zo is het ook. Maar welke band hebben jullie dit jaar geregeld?
1: Rockaholics heet de band.
0: Ah, oké. Okay. Wat doen zij? Wat spelen ze?
1: Met z'n zessen, ja, top 40 medleys. Eigenlijk alles wat je normaal op de radio hoort. En dan in combinatie, hè, zoals die bands dat doen.
0: Ja, precies. Dus sowieso coverbands, die zijn hot, hè? Zeker sinds dat programma op televisie ook, hè? Toen de Battle of the Bands.
1: Ja. Maar dan heb je wel gerichten. Dan heb je wel gericht aan de Bee Gees of.
0: Tuurlijk. Ja, maar merken jullie dat ook? Die populariteit bijvoorbeeld weer in de kaartverkoop bij jullie ook?
1: Nou, ik denk niet dat we daar veel last van hebben. Of last van hebben, maar dat we daar mee te maken hebben. Nee, het is de combinatie. Kijk, Toeterpop is een combinatie van elkaar weer zien. Een beetje een reuniesfeer. Gezellig, een hapje, een drankje en leuke muziek. En wat ons steeds opvalt is, we beginnen om 8 uur. En om zeg maar 8:45 dan is de tent een beetje half vol. En tegen 9 uur is hij vol. Dan zijn de mensen allemaal gearriveerd. Ze weten ook, 1 uur is het afgelopen. Dan gaat de muziek uit en dan kun je nog even een hamburgertje of een snackje gaan halen. En dat is afgelopen. En ja, dat doen we al jaren zo en dat bevalt iedereen goed. En je kunt ook tot de late uurtjes, zeg je, tot 1 uur of 3 doorgaan. Nou, daar hebben we ook geen vergunning voor, dus dat gaat ook niet gebeuren. Maar
2: iedereen ligt lekker op tijd in bed.
1: Nou, dat weet ik niet. Die gaan we nog even wat anders doen. Tenminste, wij proberen wel.
0: Ja, precies, precies.
2: Hey, en gisteren was natuurlijk een soort korenfestijn in de tent. Hoe is dat gegaan?
1: Ja. Nou ja, we hebben voor het tweede jaar was dit. Kijk, we hebben jarenlang, wij bouwen met een groep van 40 vrijwilligers die dat hele evenement op. En ja, dan is het zaterdag hebben we het feest en zondagmorgen dan beginnen we weer af te breken. En nou, toen werd er al door meer. Dus kun je dan niet iets anders gaan doen? Nou ja, als je zeg maar op de vrijdag Nederlandstalig zou gaan doen, Ja, dan weet je wel dat er op de zaterdag een hele groep gewoon niet komt. Dus toen zijn we gaan zoeken naar een evenement wat eigenlijk... Het is een hele andere doelgroep. En koren is, is natuurlijk geen toeterpop. Maar vorig jaar hebben we dat uitgetest en dat beviel goed. En dit jaar hadden we het Eel de Bloemenkoor in combinatie met Oosterstorm uit, uit Groningen. En dat was groot succes. We hadden gratis intree.
0: Kijk eens.
1: En, ik denk dat we dat was een beetje 300, rond de 300 mensen in de
0: tent. Ja, precies. Ik snap het.
1: En een, echt een oudere doelgroep.
0: Mooi, mooi. Leuk dat het zo gaat. Leuk dat het zo gaat. Als je nou vanavond heen wil, hè, Jan, dan kun je ook kaarten online nu kopen, hè, begreep ik.
1: Ja, ja, ja. Tot 6 uur kun je kaarten online kopen. En daarna kun je alleen aan de kassa nog kaarten krijgen. Maar je bent welkom.
2: Ze zijn dus nog beschikbaar?
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Ja. We hebben op onze site... Toeterpop.nl kun je gewoon inloggen en dan kun je kaarten kopen.
0: Nou, helemaal goed, Jan. Toeterpop dus vanavond. Veel plezier jij alvast ook, hè, met je set.
2: Veel plezier.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, Jan, allemaal. En ik ben heel benieuwd wat er allemaal voorbij gaat komen. Dat gaan we allemaal vanavond horen. Dankjewel, Jan. Fijn weekend.
1: Sowieso.
2: Fijn weekend.
0: Ja, een stad met een behoorlijk Ierse connectie. Je hebt er allemaal sportbars en zelfs een sportploeg met... Een Ierse naam, de Boston Celtics, die spelen in Boston. Stella Lefty is dit.

0: Boston. Daarover zong Stella Lefty, nieuw talent hier op Oog Radio. Zometeen krijg je het nieuws uit hele gemeente Groningen in het stadsnieuws. Maar eerst de agenda van Haren Doet voor deze dagen, dit weekend.
1: Ja, dit weekend, want trek je laarzen aan en kom vandaag tussen 2 en 4 naar het Scharlakenbos in Haren. De IVN-afdeling Haren organiseert namelijk Slootjesdag. Met schepnetjes, looppotjes en zoekkaarten kan je onderzoeken welke waterdiertjes in de verrassende sloot van het Scharlakenbos leven. Slootjesdag is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en aanmelden is niet nodig.
0: In 1999 werd de Keltische tuin van de Hortus geopend. En morgen tijdens de publieksrondleiding worden verhalen verteld over de Keltische volkeren, hun cultuur en hun geschiedenis. Deze volkeren voelden zich sterk verbonden met de omringende natuur. De verering van de bomen komt onder meer tot uitdrukking in de oude Keltische taal, de zogenoemde taal der bomen, het Ogam. En tijdens deze rondleiding leer je wat bomen over je kunnen zeggen. De rondleiding begint om 2 uur. Je betaalt de reguliere entreeprijs van de Hortus. Ja, een heel Keltisch blokje dus hier. Van de Boston Celtics naar Keltische rondleidingen. Het is allemaal wat. Het is de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. Dat dacht ik zo. 11:30 namelijk. Je krijgt het van hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. Groningen hoort bij de middenmoot als er wordt gekeken naar de gemiddelde prijs die je voor een studentenkamer in de gemeente betaalt. Uit een verhuurrapportage van Kamernet blijkt dat de stijging in Groningen een van de hoogste is in Nederland. Alleen in Maastricht zijn de kamerprijzen nog harder gestegen. Daar ging de prijs met 15,8% omhoog naar een gemiddelde van €550 per maand. De partijen Volt en SP hebben hierover vragen gesteld aan wethouder Molema. Volgens de wethouder geeft het onderzoek van Kamernet een vertekend beeld, omdat het uitsluitend kijkt naar de advertenties op het eigen commerciële platform. Goedkopere kamers die via woningcorporaties of via sociale media worden aangeboden, zijn in dit onderzoek helemaal niet meegenomen. Verder is de plotselinge sprong in de rapportage bovendien te verklaren door de invoering van een nieuwe puntensysteem binnen het woningwaarderingsstelsel. De wethouder neemt daarom geen extra maatregelen. In het centrum van Haren en in de Groningse wijk Hoornse Meer vinden vandaag zomermarkten plaats. Lokale ondernemers presenteren zich op de markten, waarbij er volgens de organisaties volop ruimte is voor gezelligheid, ontmoeting en beleving. De markten zijn inmiddels in volle gang. Ze duren nog tot 5 uur. En in een woning aan de Orchideestraat in de wijk Oosterhogebrug was vrijdagavond een korte brand. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. En dit weekend vindt de landelijke libellentelling plaats. Tuineigenaren worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin libellen te tellen. De libellentelling wordt gehouden om beter inzichtelijk te maken hoe het gaat met de verschillende soorten. Mensen die mee willen doen, kunnen de resultaten doorgeven via tuintelling.nl. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag schijnt er eerst een waterig zonnetje. In de middag is het bewolkt met kans op een buitje. Het wordt 19 of 20 graden bij een zwakke of matige zuidenwind. In de nacht naar zondag volgen enkele buien en daalt het kwik naar 12 graden. Ook zondagochtend valt er eerst nog een bui, maar de rest van de dag blijft het droog. Met af en toe zon wordt het 19 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dan nog verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. Rustig op de Groningenwegen, dus geen vertragingen. Wel een plek om even om te rijden. De N33 namelijk, Assen-Eemshaven en de andere richting ook Eemshaven-Assen. De weg is dicht tussen de aansluiting met de A28 bij Assen en de afrit Siddeburen. Haren Doet, waarnaar je luistert op Oog Radio. Goedemorgen. Zometeen gaan we het hebben over de feestweken in Oosterhaar. Na Ace of Base.
2: Het geluid van Groningen.
0: Oh. En al dat je...

0: Ace of Base, All That She Wants. Beginnen, jongens. De Oosterhaasterwijk. De wijk Oosterhaas staat een week lang in het teken van ontmoeting, muziek, spel en gezelligheid tijdens de jaarlijkse feestweek. Vandaag wordt de week afgetrapt vol met activiteiten. Hilda Mulder van de buurtvereniging Ons Belang is aan de telefoon. Goedemorgen, Hilda.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, feestweek. Ieder jaar vindt het weer plaats. Iets later dan het een paar jaar geleden was. Toen was het altijd in mei. Nu is het een beetje in begin juni, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. We wisselen eigenlijk een beetje nu de laatste jaren. Het heeft natuurlijk ook te maken met feestdagen die natuurlijk, heel vaak Pinksteren, wat elk jaar weer anders valt. Je houdt een beetje rekening toch met de activiteiten ook, die toch ook in de buurt in Haren onder plaatsvinden. Dus zo kijken we altijd even, wat is voor iedereen om je heen en voor jezelf als organisatie. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Een beetje een gunstige periode. En ja, we komen nu de laatste tijd toch eigenlijk uit op begin juni inderdaad, dat klopt.
2: Ja, toch wel een periode met veel activiteit. Ik zie, ik heb programma nu, maar jullie hebben een beetje themadagen, klopt dat?
1: Ja, deels wel inderdaad. We proberen het een beetje bij elkaar te houden. Maar goed, niet overal lukt dat natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt naar de woensdag, hebben we natuurlijk voor 's middags de theaterpannenkoek voor de kinderen en pannenkoeken eten. Maar 's avonds gaan we met de volwassenen gaan we de dorpswandeling doen onder leiding van Old Co. Dus ja, dat heeft van alles wat. Maar ja, we proberen wel een beetje activiteiten bij elkaar te doen. Dat klopt.
0: Maar als ik hoor een dorpswandeling met de historische vereniging, dan denk ik niet gelijk aan feest. Eerlijk gezegd.
1: Nee, maar het is een week voor iedereen. En het is een activiteit, een keer wat anders om te leren. Meer informatie over de historie van de wijk Oosterhaar. Heel veel mensen kennen dat natuurlijk ook. En die weten hoe Oosterhaar er nu uitziet. En die weten misschien van hoe is het de laatste jaren ontstaan en dat soort dingen. Maar niet het echte oude begin, om het zo maar te zeggen. Dus ook dat is, het is toch feestelijk. En je doet het niet standaard. Dus we zeiden van, we gaan ook die gaan we doen om toch ook een ander publiek misschien daarmee te interesseren voor de feestweken.
0: Ja, precies. Ook allerlei andere leuke dingen natuurlijk. Ik zie dans, ik zie eten met fietsen en auto. Zo'n puzzeltocht volgens mij is het, streetdance. Er is eigenlijk genoeg te beleven. Maar wat is nou voor jou, als jij op dat hele volle programma kijkt, voor jouzelf echt een hoogtepunt dat je denkt, daar ben ik trots op of daar ben ik heel benieuwd naar?
1: Het is wel een lastige vraag. Want eigenlijk alle activiteiten die we organiseren waarvan we denken, dat vinden we leuk. Ik vind, zoals morgen de buurtdag, is heel divers, heel erg leuk. Eigenlijk voor heel veel mensen. Het bloemetje wat we natuurlijk gaan uitreiken is toch iedereen een beetje, of bepaalde mensen het hart om de riem steken, is natuurlijk ook wel een heel mooi initiatief. En de pubquiz die is gewoon echt heel erg leuk. Elk jaar weer in elkaar gezet door Jan Broekman, door velen wel bekend. Dus dat vind ik ook echt alweer een heel leuk onderdeel dat we die dinsdagavond weer gaan doen.
2: Maar voor die bloemetje, wat zijn dan is een mooi verhaal van iemand die een bloemetje ontvangt in de wijk?
1: Op zich hebben we niet hele. We vragen niet een hele bijzondere verhalen. Als jij denkt van, ik gun diegene een bloemetje, dan mag jij diegene opgeven. En wij hoeven er geen verhaal bij van waarom jij dat vindt. Natuurlijk, soms krijg je verhalen van, het staat altijd voor iedereen klaar, denk niet aan zichzelf. Dat soort dingen. Maar het kunnen ook gewoon hele simpele dingen zijn. Gewoon een beetje het naar elkaar omkijken en dat men dat toch echt waardeert.
0: Nee, duidelijk. Hartstikke goed. Kun je daar nog mensen voor aanmelden trouwens, ook voor dat bloemetje? Of?
1: Ja, zeker. Dat kan nog tot en met morgen kan dat nog. Vandaag kun je nog aanmelden inderdaad. Want dan kunnen de bloemisten kunnen regelen dat de bloemen dinsdag klaar zijn.
0: En ik kan me voorstellen, IJs is wel dat de ontvanger bij jullie in de buurt woont. Als die aan de andere kant van het land woont, wordt het lastig. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dan wordt het lastig. Hier in Haren heeft wel inderdaad de voorkeur. En als dat iemand is die in Onden woont of Glimmen, helemaal prima. Maar inderdaad, laat het zo zeggen, voormalige gemeente Haren, dat is eigenlijk, we hebben er geen eis van gemaakt, want dat klinkt zo onaardig. Maar ja, voor het bezorgen maakt dat het wel een stukje praktisch.
0: Ja, precies. Heel goed, heel goed. Nou, Hilda, weet je, het is een heel programma wat we kunnen gaan opnoemen. Dan laten we dat maar niet doen.
2: In ieder geval vanavond gaat de ijskar weer door de wijk.
0: Kijk, heel goed.
1: Ja. Vanavond gaan we inderdaad weer gratis ijsjes uitdelen. Eind van de middag, zo rond 5 uur, komt er een linkje online op de socials van Ons Belang en van de Mellershorst. En daar kun je inderdaad ook volgen waar de ijskar is. Dus in principe hoeft niemand het te missen. Heb je nou nog geen flyer gekregen met het programma, kom die dan ook zeker eventjes bij de ijskar halen. Want dan heb je het hele programma mooi bij elkaar.
0: Houd de kar in de gaten.
2: Hebben jullie weer een oude bekende van de wijk gevraagd?
1: Nee, die was helaas was die verhinderd. Dus helaas moeten we het... we gaan het zelf doen dit jaar.
2: Dus jij gaat achter de ijskar?
1: Nee, ik niet. Ik heb er iemand anders volgens
0: mij. Nou, weet je, degene die het dan gaat doen... ik kan zeggen uit ervaring, en hele Janne denk ik ook... het is een heel leuk ding om gratis ijs uit te delen. Wij hebben dat ook mogen doen voor een zaak in het centrum van Haren... met Haren Doet. Nou, je bent er zo door, denk ik, Hilda.
1: Nou, ik hoop dat we genoeg hebben, maar iedereen is welkom inderdaad een ijsje te halen. En het is gewoon leuk en een mooi begin, feestelijk begin van de week.
0: Zo is het. Nou ja, hou de ijskar in de gaten ook voor het hele programma. Of gewoon onsbelanghoefstraat.nl. Dat is ook nog een adres waar je terecht kunt. Hilda, dankjewel. Veel plezier de komende week.
1: En
0: vergeet ook niet te genieten in alle drukte, zou ik zeggen.
1: Ja, dat komt zeker goed. Hey. Okay. Dankjewel. Fijn weekend.
0: Goed. Dank je. Hoi, hoi.
1: Hey.
0: Haren Doet, zometeen Tracy Chapman na de Chainsmokers. En hi.

0: Ik dacht dat, dat gaat ook niet helemaal goed. Ik doe even de koptelefoon op zo. Ik dacht dat ik het doorstart had gemaakt, maar volgens mij was dat al was dat nog niet aan de hand. Nou ja, dan hoorde je in ieder geval Tracy Chapman en Talking Bout a Revolution hier bij Oog Radio. Ook hartstikke gezellig.
1: Ik dacht ook dat jij doorstart. Ik was net nog even lekker rustig naar het wezen naar de wc aan het gaan.
0: Ja, dan kom je binnen en denk je ineens, hé, die plaat houdt ermee op. Maar laten we even wat anders doen, Helianne. Jij hebt vast en zeker wel iets van sociale media wat je kunt melden. Wat er allemaal gebeurt online kun je ons laten weten. Hè? Haren doet via Facebook, Instagram, TikTok of gewoon via WhatsApp 050 57 15.
1: Van de zomermarkt in Haren.
0: Oh ja, hoe gaat het daar?
1: Nou ja, er was vooral iemand die laat zien wat ze verkopen. Maar we gaan straks daar natuurlijk wel wat meer over horen.
0: Ja.
1: En nieuws, de eerste afstand van de fietstoertocht van Haren. Haren is bekend en dat is de 50 kilometer.
0: Ja, ik heb het gehoord. Ja, 50 kilometer. Je gaat dan richting Annen en zo, toch?
1: Ja.
0: Als ik de routekaart goed heb gelezen,
1: ja,
0: tenminste.
1: Ja, richting het zuidelijke puntje van de provincie Groningen, grenzend aan de kop van Drenthe.
0: Ja, precies.
1: Nou, dat,
0: ik zag ook daarin iets voorbij komen van de Onderpolder. En volgens mij zit er een, en dat weet ik niet zeker om, maar volgens mij zit er een stukje route in waar je volgens mij zo niet mag fietsen. Dus dat zal vast een of ander hek of zo dan worden opengezet. Dat is een mooie ervaring.
1: Dat is wel een heel mooie ervaring inderdaad. Dus,
0: Is er nog meer?
1: Nou, verder inderdaad. Ik weet niet hoe jij al een beetje zit in de WK-kort.
0: Oh ja, nee, dan, ik moet nog wel een beetje schakelen inderdaad. Ik moet nog die pool invullen die overal en nergens weer opduikt bij al mijn werkgevers. Maar nee, ik moet daar nog over nadenken inderdaad. Ja, ik heb natuurlijk Nederlands elftal van de week gezien.
1: Ja, ik wou zeggen. Wat,
0: sprongen vooral de tweede helft. Nou, dat zijn natuurlijk wisselspelers.
1: Ze laten zich echt niet natuurlijk op
0: hun best... sprongen we wel in de ogen
1: ja,
0: in de tweede helft.
1: Ja, maar die laten zich nu ook niet op hun best zien. Nee. Ze moeten hun energie sparen voor het WK. Ja, en maar, daarom gaat denk ik een B-elftal.
0: Ja, dat sowieso tweede helft was dan inderdaad een beetje een B-elftal. Dat klopt wel. Ik ben vooral ook heel erg benieuwd. Vanavond speelt Duitsland tegen Amerika. Dat is natuurlijk het gasland. Amerika, Duitsland, een sterk land. Daar ga ik wel even naar kijken. Ik wil wel eens even weten hoe die twee ervoor staan. Eigenlijk.
1: Ja, maar ze gaan nu denk ik komende week, denk ik. Begin komende donderdag, dacht ik. Toch 11 juni?
0: Oezbekistan bedoel jij? Of
1: nee,
0: dat het WK
1: de
0: begint?
1: WK.
0: Nee, ze moeten ook nog, een Nederlands elftal oefent nog tegen Oezbekistan deze week in New York. Op een college field ergens zonder publiek. Met een sintelbaan erom. Het ziet er niet uit, maar goed. Dan, dan gaan we zien hoe het ervoor staat. Oezbekistan doet ook mee met het WK. Gek genoeg. Maar En inderdaad, dan donderdag begint het inderdaad. Maar dat is 's avonds vrij laat. En dan beginnen we in Mexico, geloof ik. Tegen Zuid-Afrika.
1: Ja, maar wel een beetje bijzonder. Maar dat zijn, het zijn nog bijzondere tijdstippen. En dat je afvraagt, van, ga ik er wel of niet voor wakker blijven?
0: Virus s'nachts.
1: Dat gaan we niet doen.
0: Nou ja, ieder zijn ding natuurlijk. Nieuwe muziek van Elke.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren. Passenger, gisteren uitgekomen en nu op Oogradio in Haren doet. Ja, Helianne, nu heb je het belangrijkste eigenlijk niet verteld. We hadden het net over het WK voetbal en ik start die plaat in. En ineens begin je verhaal af te steken, dan zit ik in België.
1: Ja, dat klopt. Ja, wij zitten als Nederland de tweede wedstrijd speelt, zitten wij in België.
0: Nou ja, oké, dat is mooi.
1: Ik zeg maar, dat is natuurlijk wel lachen.
0: Maar nu zeg je tegen mij, die week dat ik in België zit, dan ga ik gewoon WK voetbal kijken. Dus even voor mijn beeld. Dus
1: nee, niet in de week in België. We zitten de weken voor nog op een andere plek. Dan gaan we de hele week kijken.
0: Ja, oké. Okay, wacht even. Dus je zit
1: het is
0: ergens
1: toch in de avonden?
0: Ja, oké. Okay, maar je bent dus ergens op vakantie.
1: Ja?
0: En er zijn 4 wedstrijden op een dag. En die ga je allemaal kijken terwijl je op vakantie bent. Dus zit je de hele dag voor de tv. Dat is eigenlijk wat ik
1: nee, dat
0: nu
1: niet. Nee.
0: Ja.
1: Het begint 's nachts, hè, allemaal.
0: Nee, 7 uur 's avonds begint het.
1: Ja, maar dan zit je meestal toch in de avond. Wij hebben een kleintje die om 7 uur naar bed moet.
0: Ja, en dan ga je kijken. Okay,
1: dus
0: precies.
1: Dan ga je kijken.
0: Waar ga je eigenlijk heen? Want je zegt net, ik zit in België, maar ik zit ook nog dichtbij België.
1: Wat? Ja, vlakbij een beetje de grens van Noord-Brabant volgens mij. Bij de Molenheide.
0: Dus je hebt een tweetrapsraket eigenlijk, vakantie.
1: Ja.
0: Oké. Leuk. Oké.
1: Okay. Nou,
0: ik zit er gewoon even hard over na te denken.
1: We keken even naar het schema, maar ook voor mij zit in die week gaan ook zelf de Rode Duivels nog spelen. Dus
0: die doen ook mee.
1: Dus
0: ja,
1: ik ben wel benieuwd hoe daar de voetbalgekte is.
0: Dat zal wel weer niks worden, maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Nee, maar of de Belgen dan achter hun team staan. Hoe, ze dat, hoe je in die beleving wordt meegetrokken en hoe ze dan reageren als je met een oranje truitje
0: precies.
1: Door daarheen loopt. Zeg
0: nou
1: maar.
0: Ja, kijk, weet je wat het is, Helianne? België had best een leuk team, deze generatie. Alleen die zijn nu allemaal oud of net gestopt, net niet.
1: Wil je zeggen oud en versleten?
0: Nou ja, dat ook, precies. Mag ik zeggen, ik ben van dezelfde leeftijd. Ik word 35, dat is oud voor voetballer. Virgil van Dijk is iets ouder dan ik, om maar een voorbeeld te geven.
1: Die voetbal nog steeds.
0: Die voetbal nog wel, overigens. Maar die wordt ook wat ouder, die wordt ook wat minder snel. Maar goed, dat gezegd hebbende, ik ben heel benieuwd. We gaan donderdag is het beginnen. Ik kan vrijdag gelijk niet kijken, want vrijdag is mijn moederjaar. Ga ik uit eten, dus het wordt een bijzondere week, laat ik het zo zeggen. Maar
1: we gaan het zien, want het ook nog over 1 wedstrijd is dan s'nachts. Dan we gaan kijken hoe lopen de eerste wedstrijden en of je daar wel of niet voor op blijft.
0: Ja, we moeten eerst met Nederland tegen Japan en Zweden. En daar kan het er best nog om gaan, die derde wedstrijd tegen Tunesië.
1: Ja, en daarna Tunesië, dat is dan weer.
0: En die is om 1 uur s'nachts, inderdaad. Ja, precies. Nou, moet maar kijken. Kijk, luister als het er nog om gaat. En ik ga om 1 uur s'nachts kijken. En het is volgens echt geen beat aan. Dan ga ik de tweede helft lekker op bed.
1: Ja, inderdaad.
0: Zo, ik heb gesproken. Haren doet zometeen nog een uur bij je met onder meer de zomermarkt in het dorp en toneel in Glimmen, wat ook dit weekend plaatsvindt. Dus blijf erbij. Dit zijn Marshmallow en Jelly Roll en Holy

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Krijg je verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. 1 vertraging momenteel in Hoge Zand aan de Kerkstraat tussen het winkelcentrum De Hoge Meren en de aansluiting bij de A7. Daar sta je stil met 7 minuten vertraging momenteel. Dan ook nog een plek waar je al moet rijden, de N33 Assen-Eemshaven. In beide richtingen de weg dicht tussen de aansluiting met de A28 bij Assen en de afrit Siddeburen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Hagedoet met zometeen Eddie Money en Ronnie Spector en Take Me Home Tonight na Taylor Swift.
4: Het geluid van Groningen.
3: En Open Light.
5: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

Ja, mocht je morgen nou iets binnen willen doen, dan kun je in Glimmen terecht. Want na eerder succes keert de toneelgroep verder terug in Glimmen. Nu zelfs met twee voorstellingen. De een heet Post, de ander heet Wolf. Maar wat kunnen we verwachten? En komt de Wolf ook weer door Glimmen lopen misschien wel? Hè? Misschien is daar wel op geïnspireerd dat het laatst is gebeurd. We gaan het erover hebben met Kim. Zij is de regisseur van dat alles. Nou, verder natuurlijk alles wat jou bezighoudt. Laat het ons weten via onze Facebookgroep Haren Doet. Ons Instagram-account Haren Doet. Of de TikTok, ook daar Haren Doet. Of gewoon eventjes door te appen naar de radiostudio. Via 050-57-15-815. Dat mag namelijk ook altijd. Komt het rechtstreeks bij Oogradio aan. En dat geldt eigenlijk voor alles, hè, wat je te melden hebt. Ook als je gewoon een tip hebt voor Oogradio of voor de redactie. App het daar gewoon naartoe. Het wordt altijd gelezen als hier iemand zit. Dus dat komt dan helemaal goed. Dat was hem, Eddie Money met Ronnie Spector. Take me home tonight nu bij Oog.

0: Eddie Money, Ronnie Spector, Take Me Home Tonight bij Haredoet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De politie is op zoek naar mensen die meer weten over een beroving die vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond aan de Jachlaan in Haren. De beroving vond rond 4 uur in de nacht plaats. De verdachten zijn na het incident weggereden via de Hertelaan richting de Rijksstraatweg in een kleine donkere auto. Mensen die meer weten over de beroving en nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900 8844. En ook camerabeelden zijn welkom. Anoniem tippen kan trouwens ook en dat kan via 0800 7000. En de aansluiting van de rotonde bij de A28 in Haren met de Meerweg is komende woensdag en donderdag afgesloten tussen 9 uur en 3 uur. Ook het fietspad bij de rotonde is dan afgesloten. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan de fietsoversteek bij de rotonde. Die wordt breder en overzichtelijk gemaakt, zodat de oversteek beter aansluit.

0: aansluit op de doorfietsroute tussen Assen en Groningen. Op beide dagen wordt er ook gewerkt aan het fietspad tussen de Meerwegbrug en de Rotonde in Haren. Het bestaande fietspad krijgt daar een nieuwe slijtlaag. Bedrijven blijven bereikbaar, met borden worden de omleidingen aangegeven. En op het Paterswoldse Meer deden zondag 79 zwemmers mee aan de 15e editie van de GVAV Triathlon Zwem 2 mijl. Volgens de organisatie bereikten alle deelnemers onder goede omstandigheden de finish. Dit jaar was er naast de traditionele oversteek van het Paterswoldse Meer van ruim 3 kilometer voor het eerst ook een ronde van 1 kilometer. 11 deelnemers kozen voor de nieuwe afstand. 68 deelnemers zwommen van zelfvereniging VWDTP naar Kaaphoorn. En bij het winkelcentrum aan het Anjerplein in Haren is vrijdagmiddag een auto uitgebrand. De brand met uitslaande vlammen zorgde voor flinke rookontwikkeling. Daarom werd supermarkt Jumbo enige tijd gesloten voor klanten. De brandweer wist de vlammen te doven. Voor zover raakte er niemand gewond. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar harendoethetoogradio.nl.
1: Hey Leanne, dank maar weer. TTO en kom along nu.

0: bij Haren doet op Oog Radio. Ja, we gaan naar Haren toe, want daar is het ongetwijfeld heel erg druk. Een van de mooiste en belangrijkste dagen in het dorpscentrum. Het is de eerste zaterdag van juni en al zolang wij weten is dat de dag waarop in Haren een grote markt wordt georganiseerd. Vandaag is dat niet anders, want de zomermarkt is vandaag volop bezig. Daphne de Haan is aan de telefoon van de ondernemersvereniging. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Leuk dat jullie ons bellen.
0: Jazeker, want goed, ja, het is traditie. Dat is wel leuk, ik zat eraan te denken. Vandaag is het namelijk ook precies 17 jaar dat ik op de radio zit. Want ik ben ook ooit op de toen nog braderie begonnen in 2009.
1: Wat leuk, gefeliciteerd.
0: Maar goed, dat is een heel ander
2: verhaal. Het is nu geen braderie meer.
0: Het is nu geen braderie meer, het is nu een zomermarkt. Maar ja, het recept is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde. Hè? Een hoop gezelligheid bij jullie in het dorp.
1: Ja, zeker. We hebben vandaag zeker 70 kramen over de afgesloten Rijksstraatweg staan. Het allemaal leuks, van kleding tot sieraden, tot honing, aardbeien van de lokale groenteboer. Heerlijke taartjes worden gemaakt. Sportscholen laten zien wat ze allemaal te bieden hebben. Het is echt super druk al vanaf vanochtend vroeg. Dus we zijn nu al heel erg blij.
2: Zijn er ook nieuwe standhouders?
1: Er worden steeds wel, elk jaar komen er ook wel weer nieuwe standhouders bij. En doordat we dit natuurlijk al zo lang organiseren en ook de andere activiteiten die we hebben het hele jaar door, worden we ook steeds beter met de site van Ervaar Haren gevonden. En komen steeds nieuwe standhouders ook bij, zeker.
0: En melden die standhouders zich dan ook zelf of werven jullie die nog actief dan ook?
1: Nou, we werven wel een paar keer voordat de markt natuurlijk begint. Maar het komt ook veel wel via.
0: Okay.
1: Dat is natuurlijk ook altijd goed.
0: Ja, precies.
1: En we hebben hier een aantal groepsapps. Dus dat is, dan gooien we dat erin. En dan het zijn altijd mensen allemaal heel enthousiast over de markt in Haren.
2: Ik las van de week een discussie ook op de internet. En dat ging ook over jullie in combinatie met de feestweek in Oosterhaar. Over de grote schotel hamburger en natuurlijk het aardbeiengebak. De vraag is eigenlijk van, zijn dat soort traditionele dingen ook weer terug te vinden?
1: De schotel helaas van Henk Warnes, ik heb het ook gezien, die helaas niet. Maar de aardbeien worden steeds gemaakt. De gebakjes door Rodenburg, pers op de markt. En ja, mensen houden zich altijd een beetje vast aan hoe het was. Maar laten we vooral kijken wat we hebben, in plaats van alleen maar terug te kijken.
0: Ja, precies. Want die discussie die ging inderdaad een beetje. Sommige mensen die zeggen, we missen een beetje die traditie of zo. Maar goed. Ja,
1: aan de andere kant, volgens mij zetten we die traditie juist voort. Door deze markt nog steeds op de eerste zaterdag van juni te organiseren. En ook de discussie over de combinatie met de feestweek. Volgens mij bijt elkaar dat ook helemaal niet. Want zij hebben vandaag nog niet een heel druk programma. Dus ik denk dat het alleen maar leuk is zo samen.
2: Ja, voor mij zijn ze om 5 uur op een ijskookcar gaan ze door de wijk heen.
1: Ja, dat is om 5 uur. Nou, en dan is onze markt net afgelopen.
2: Dus dan kan je meteen door.
1: Thuis voor een ijsje. Ja.
0: Kijk, heel goed. Is het druk ook inmiddels bij jullie ook wel? Of loopt het een beetje door?
1: Het is heel druk. Het is echt wel heel druk in het dorp. En we zijn heel blij met het weer. Dat is natuurlijk altijd iets wat we niet in de hand hebben. Nou ja, maar dit is perfect weer voor de markt.
0: Ja, en ik zei het net, en misschien heb je dat zelf ook al gedaan, maar ik heb natuurlijk ook wel even op de weerradars gekeken. Het lijkt tot 5 uur droog te blijven.
1: Ik kijk daar niet meer naar, want daar word je helemaal gek van.
0: Nou ja, het lijkt tot 5 uur droog te blijven, dus het valt juist de goede kant op. Dan als je het zo bekijkt.
1: Ja,
0: dus dat zou mooi zijn, toch? Ja.
1: Dat gaan we zien, ja.
0: Maar tot 5 uur is het ook, hè?
1: Ja, de markt is tot 5 uur vandaag, dus kom vooral allemaal gezellig langs.
0: Nou, bij deze. Daphne, veel plezier nog daar.
2: Veel plezier.
1: Dankjewel en een goed weekend voor jullie.
0: Zeker, dankjewel
2: ook.
1: Hoi.
0: En tot de volgende. Hoi. Ben Howard nu bij Oog Radio. Keep your head up, hoor je.

0: Dinner Party. Nel Horren hoorde je bij Haren Doet. Zometeen het nieuws op Oog Radio uit de hele gemeente Groningen. Eerst de agenda van Haren Doet voor de rest van deze week.
1: Ja, want op Nationale Buitenspeeldag opent Camping de Kleine Wereld op woensdag haar deuren voor bezoekers van buiten de camping. Kinderen en ouders zijn welkom voor een heerlijke dag vol zwemmen, buitenspelen en gezelligheid in het groen. Van 11 tot 7 kunnen bezoekers genieten van het zwembad en de ruime buitenvoorzieningen van de camping. Tickets zijn online beschikbaar en kosten €8,50. En in totaal zijn er maar 45 kaartjes, dus wacht nog niet te lang als je erheen wil.
0: Ja. Nou, komende woensdag kun je ook mee terug in de tijd op het Zuidlaardermeer. Dan gaat het Groningen Landschap een vaartocht houden over de geschiedenis van het meer. Dan ga je terug naar de ijstijd en je volgt de ontwikkeling van het moeras naar het turfgebied van de middeleeuwse monniken die sprongen naar een hedendaags natuurgebied, waarin natuurbeheer, waterbeheersing en toerisme samenkomen. De vaartocht begint om 2:00 bij paviljoen De Lijnen. Aanmelden kan via de website van het Groningen Landschap, dus het groningenlandschap.nl. Doe dat vooral eventjes als je mee wil, want dat kan wel eens hartstikke leuk zijn. Nou, het is precies 12:30. Tijd voor het nieuws uit Groningen met Hele Janne Lammerts.
1: Goedemiddag. Groningen hoort bij de middenmoot als er wordt gekeken naar de gemiddelde prijs die je voor een studentenkamer in de gemeente betaalt. Uit de verhuurrapportage van Kamernet blijkt dat de stijging in Groningen een van de hoogste is in Nederland. Alleen in Maastricht zijn de kamerprijzen nog harder gestegen. Daar ging de prijs met 15,8% omhoog naar een gemiddelde van €550 per maand. De partijen Volt en SP hebben hierover vragen gesteld aan wethouder Molema. Volgens de wethouder geeft het onderzoek van Kamernet een vertekend beeld, omdat het uitsluitend kijkt naar de advertenties op het eigen commerciële platform. Goedkopere kamers die via woningcorporaties of via sociale media worden aangeboden, zijn in dit onderzoek helemaal niet meegenomen. Verder is de plotselinge sprong in de rapportage bovendien te verklaren door de invoering van een nieuwe puntensysteem binnen het woningwaarderingsstelsel. De wethouder neemt daarom geen extra maatregelen. In het centrum van Haren en in de Groningse wijk Hoornse Meer vinden vandaag zomermarkten plaats. Lokale ondernemers presenteren zich op de markten, waarbij er volgens de organisaties volop ruimte is voor gezelligheid, ontmoeting en beleving. De markten zijn inmiddels in volle gang. Ze duren nog tot 5:00. En in een woning aan de Orchideestraat in de wijk Oosterhogebrug was vrijdagavond een korte brand. Eén persoon is door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend, hier wordt nog onderzoek naar gedaan. En dit weekend vindt de landelijke libellentelling plaats. Tuineigenaren worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin libellen te tellen. De libellentelling wordt gehouden om beter inzichtelijk te maken hoe het gaat met de verschillende soorten. Mensen die mee willen doen, kunnen hun resultaten doorgeven via tuintelling.nl. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag schijnt er eerst een waterig zonnetje. In de middag is het bewolkt met kans op een buitje. Het wordt 19 of 20 graden bij een zwakke of matige zuidenwind. In de nacht naar zondag volgen enkele buien en daalt het kwik naar 12 graden. Ook zondagochtend valt er eerst nog een bui, maar de rest van de dag blijft het droog. Met af en toe een zon wordt het 19 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En dit was het Oog Radio Nieuws. Maandagochtend om 7:00 zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Hele Janne, bedankt. Dan krijg je nog verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. Er zijn geen vertragingen rondom Groningen. Hartstikke mooi, doorrijden dus. Behalve op de N33. Assen-Eemshaven in beide richtingen is daar de weg dicht. Door wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A28 is dat bij Assen en de afrit Siddeburen. Zometeen gaan we het hebben over toneel. Twee voorstellingen morgen in Dorpshuis de Groeneberg in Glimmen. Na In Excess en Never Tear Us Apart.

0: In Excess. Never Tear Us Apart hoorde je bij Oog Radio. En Hagedoet. Ja, na eerder succes keert toneelgroep verder terug in Glimmermorgen met twee voorstellingen deze keer. De een heet Post, de ander heet Wolf. Maar wat kunnen we daar verwachten? Gaan we vragen aan Kim, zij is de regisseur van dit gezelschap. Kim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jullie zijn dus eerder in Glimmer geweest. Smaakt naar meer, hoor ik.
1: Ja, zeker. Ja, dat was heel erg leuk toen. En dus we dachten, kijk of het dit jaar weer kan. En dat kon. Dus morgen is het zover.
0: En dan kom je met twee voorstellingen zelfs. Achter elkaar door dus, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad. Het zijn 2-1 acteurs. Dus er zit een pauze tussen. En in de pauze switchen we helemaal naar een andere voorstelling om. En het zijn twee totaal verschillende stukken, maar met eenzelfde thema. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen, ja.
2: Dat was wel hard oefenen.
1: Klopt. Dat was inderdaad een heel druk proces. En voor de spelers natuurlijk ook lastig, omdat je twee personages speelt en twee stukken uit je hoofd moet leren. Maar het is gelukt.
2: Ja, waarom kiezen jullie voor het toneel van Dorpshuis de Groenenberg als toneelgroep?
1: Ja, eigenlijk is dat een beetje via gekomen. Dus een familie van een van onze spelers, die doet daar veel vrijwilligerswerk. En zo kende dus de speler de locatie ook. Het is gewoon een hele fijne locatie waar heel veel georganiseerd wordt. En ja, toen we daar de eerste keer speelden, was het publiek zo fijn. En er was een hele fijne sfeer. En we dachten, ja, dat is zo'n fijne speelplek. Dat doet ook zoveel met het stuk. En met de spelers om het dan op te voeren. Dus ja, daarom kiezen we daarvoor.
0: Ja, precies. En als we naar die voorstellingen kijken, je zegt net 2-1-acters. Post, de Wolf. Prachtig. Het heeft met elkaar dus te maken, zei je ook. Maar in wat voor opzicht dan? Waar gaat het überhaupt over, de voorstellingen?
1: Ja, de Wolf gaat over een gezin in een Fries dorp. En de vader van het gezin heeft een nieuwe relatie en heeft dus een jaar geleden het gezin verlaten. En elk gezinslid gaat daar op een andere manier mee om. Maar er heerst over het algemeen wel een soort angst voor het onbekende en voor dingen van buitenaf. Ja, en dan komt er iemand van buitenaf en die probeert de boel weer een beetje in gang te zetten. En dat is ook precies hetgene wat er bij Post heel erg gebeurt. Dus dat gaat over een postkantoor. En ja, daar gaan de dingen al jaren zoals ze gaan. Dus je hebt Elsa van de Post en die werkt op het postkantoor. En je hebt Luc en je hebt Teuntje en die komen altijd op gezette tijden op dat postkantoor. En dat gaat al jaren zo. En dan komt er ook iemand van buitenaf wat verandering in de gang van zaken brengen. En ja, daar gaan mensen toch wat lastig mee om. Dus het zijn echt twee totaal verschillende settings. Maar het overkoepelende thema is dat er iemand van buiten komt en dat er verandering komt en dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat.
2: Het is ook wel een soort verhalenstructuur, hè? Van je laat eerst zien elke dag en dan op een duur gebeurt er iets.
1: Ja, klopt. Ja, dus de routine die wordt verstoord.
2: Want de wolf, om even op terug te gaan, is dat ook geïnspireerd op de wolf die in Glimmen toen was?
1: Nee, dat niet eens. Nee, dat is echt een mooi toeval eigenlijk. Nee, daar is het niet op gebaseerd. De wolf is meer een soort metafoor voor het onbekende. En waar veel mensen toch ook zich tegen verzetten en bang voor zijn. Iets van buitenaf. Dus op die manier wordt het als metafoor ingezet. Maar het is niet daarop gebaseerd.
0: Oké. Nou ja, goed. Ook leuk natuurlijk. Helemaal goed. Morgen dan gaat dit allemaal plaatsvinden in de Groenenberg. Dus hoe laat beginnen jullie?
1: We beginnen 2:30. Dan begint de voorstelling. En hij duurt tot ongeveer 4:30.
0: Oké, en dan heb je allebei de stukken eigenlijk gezien dus.
1: Precies, ja,
0: Oké.
1: Zeker.
0: Nou, helemaal goed. Veel plezier morgen, Kim. En dankjewel dat je even iets hierover wilde vertellen. En ik ben benieuwd hoe de reacties ook zullen zijn
2: Ik ook.
0: Jullie.
2: Mm-hmm.
1: Dankjewel, fijn dat
0: fijn
1: ik
0: weekend.
1: Even erover mocht vertellen.
0: Fijn weekend.
2: Fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei doei.
3: Dit is de muziek.
4: Hey guys.
3: Van Haren Doet.
4: Dan ga ik ook.

0: En ja, de dame van het moment misschien wel, hè? Olivia Dean en Rain Me In. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek van Kygo en Dan Tominski en Heaven On Your Mind. Dat is het inderdaad, oog waarnaar je luistert. En dit is Hagedoet bij datzelfde oog. En bij Hagedoet kijken we altijd wat Hagedoet. Dus hele Janne zit alweer druk op de socials om te zien wat jullie allemaal bezighoudt.
1: Komende woensdag is natuurlijk buitenspeeldag.
0: Ja, dat is waar ook.
1: En er is natuurlijk ook een activiteit bij Camping De Kleine Wereld. Maar ik heb nog wat gevonden. Namelijk aan de Hemsterhuislaan in Haren wordt er ook een activiteit georganiseerd voor de buitenspeeldag. Er is een springkussen, racketsporten, kubben en nog veel meer. En leuk is, er is een gave 3x3 basketbalkliniek.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Heb jij ook wel vaak de buitenspeeldag gedaan trouwens bij jou in de buurt? Of had je dat vroeger niet bij
1: jou? Nou, nee, maar ik weet wel. Volgens mij ben ik wel eens een keer ergens heen geweest. Okay, ik denk meer weg misschien wel.
0: Oh ja, bij ons in de stad. Ik had in de Oranjebuurt mijn buitenspeeldag vaak. Het was in de Johan Willem Friesostraat, een stukje straat afgezet, hartstikke leuk. En hadden wij altijd zo'n spelletjescircuit, gewoon door de hele straat heen. Ook in het speeltuintje wat daar zat en zo. Maar een grote bonus, en daarvoor gingen we eigenlijk, was naast het lekkers ook het ritje met de Jan Plezier.
1: Oh ja, dat is wel leuk.
0: Ja, precies. Gingen we met een versierde huifkar eigenlijk, met vlaggetjes erin. Van Stalhouder Kuipers van de Friesestraat weg. Wel bekend bij veel mensen, denk ik. Gingen we een rondje door de wijk.
1: Weet je wat ik mij nog herinner? En dat is dat alle kinderzenders op zwart gingen.
0: Ja, dat is van iets na mijn tijd, moet ik
1: maar
0: zeggen.
1: Maar er gebeurde dan, hadden kinderzenders van 2 tot zo laat. Ga lekker buiten spelen in plaats van tv kijken.
0: Precies.
1: Onder die noemer. Maar ben
0: jij nog van de tijd, hele Janne, dat het nog geen Nickelodeon, maar Kindernet heette?
1: Nee, dat nog niet.
0: Precies.
1: Het was wel met Nickelodeon.
0: Ja, precies.
1: Ik heb wel Fox Kids en Jetix meegemaakt.
0: Jetix, och. Dat is allemaal van naar mijn tijd, hoor, hele Janne.
1: Ja, dat was wel in mijn tijd.
0: Geloof ik best, ja. Maar is er nog iets anders wat mensen bezighoudt? Los van de kinderspeeldagen straks, de buitenspeeldag.
1: In juli is er namelijk iets nieuws van In Ieder de Punt. De trekkertrek.
0: Trekkertrek, ja. Toevallig heb ik vorige week dat elders in de provincie gezien, zoiets.
1: Ja, en wat verwacht je? Brullende motoren, rokende uitlaten en een mooie strijd om de meeste meters.
0: Ja, je zou bijna zeggen dat is een milieudelict wat daar plaatsvindt.
1: Ja,
0: ik heb er inderdaad beelden van gezien, hele Janne. Daar kom je stinkend weg, denk ik, hoor.
1: Ja, maar voor de bepaalde mensen is dit natuurlijk hartstikke mooi.
0: Nee, zeker. Ja. Ik zeg ook niet dat het verkeerd is. Ik zeg alleen dat het, het is een discipline op zich.
1: Ja.
0: Laat ik dat zo zeggen, hele Janne.
1: En voor mij is ook deze week de eindexamenuitslag.
0: Is dat zo? Oh, dat is spannend, zeg. Oh. Ik hoop voor iedereen dat het goed komt.
1: Ja, maar dat zijn toch altijd wel spannende momenten.
0: Ja, zo is dat. Ik weet het. Mijn eindexamenuitslag, ik was zo gespannen. Ik ben naar school gegaan.
1: Ja?
0: Toen het bekend, ja. Toen ben ik er gewoon heen gegaan. En toen zei mijn mentor, ik heb gehoord van horen zeggen, nou, ik mag het niet zeggen, maar volgens mij zit het wel goed.
1: Ik moest een 4,5 halen om alsnog te slagen. Dat kan
0: dat is toch wel geluk, zeg.
1: Ja.
0: Als je geen 4,5 had, dan
1: nee, maar het sloeg eigenlijk nergens op. Want ik moest nu leren voor een herkansing, alleen maar voor een 4,5.
0: Ja, precies. Nou ja, dan als je dan niet had, dan moet je je afvragen of je überhaupt wel. Ja, precies.
1: Nou, de rest had ik dus wel goed gedaan. Maar er is nieuws, een kernvakkenregeling hebben ze nog steeds. Dan moet je bijvoorbeeld 1,5 mag je halen op de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde.
0: Hele Janne, er is na mij een hele hoop gebeurd in de wereld. Ik hoor het wel. Ed Sheeran, die is er ook. Die is er nog steeds. Curtains.
2: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

0: Mertens. Straks op oog heel veel na-competitievoetbal. Bijvoorbeeld Velocitas, maar ook belangrijk voor de mensen in Haren natuurlijk. Gorecht, Glimmen en Haren. Engelbert is er ook, Geo, Groen-Geel. Er is aandacht voor FC Groningen onder 21. Dat alles in Oogsport. Straks om 2:00 tot 5:00 op Oog Radio.
1: Spannend.
0: Dat is hartstikke spannend. Betekent ook dat Haren doet er nu op zit voor vandaag. De hele week blijf je op de hoogte van alles wat er in Haren en omgeving gebeurt. Gewoon via onze Facebookgroep Haren doet of via onze Instagram-account. Ook Haren doet. Of TikTok, dat kan natuurlijk ook. Download ook de gratis Oog-app. Blijf je ook de hele week op de hoogte natuurlijk van alles wat speelt. Dat is ook heel erg fijn. Dan kun je ook gewoon dit radioprogramma luisteren. Gewoon live op je mobiel.
1: Ja, en volgens mij is er voldoende te doen vandaag.
0: Dus veel plezier daarbij.
1: Ja, met wat je ook gaat doen of in de zomermarkt. Gaat of vanavond naar Toeterpop.
0: Bijvoorbeeld.
1: Of een ijsje halen bij de feestweek.
0: Ja, of morgen natuurlijk nog naar het toneel in Glimmen. Ja. Kan ook allemaal. Nou, wij schrijven tot volgende week graag. En dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je erbij was.
1: Fijn weekend.
0: Een heel fijn weekend inderdaad. En dit is Major Lazer nog met Nyla. En Fuse ODG. Light it up.

0: Goeiedag, hem. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom!
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 1932 in Groningen.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is al haar zesde titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: OOGRADIO.
6: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Oogsport van zaterdag 6 juni. Na de laatste reguliere uitzending van dit seizoen. Volgende week zijn we er nog wel met de seizoensafsluiter. En dan gaan we daarna met vakantie om ons ook op te laden voor het nieuwe seizoen. Maar wat hebben we dan deze week nog voor jullie in petto? Nou, Velocitas die speelt thuis tegen Hoogland voor promotie naar de vierde divisie. Velocitas verloor woensdag de eerste finale wedstrijd in de slotfase met 3-2. En moet met 2 doelpunten verschil zien te winnen. Wordt er dat eentje, dan gaan we naar de verlenging en wellicht naar strafschoppen. Ja, Oranje Nassau ontvangt in Gorecht in de halve finale om een plek in de eerste klasse. Ja, om was de eerste ronde vrij. Gorecht won in Friesland met 3-1 van Sneek. Ja, Gorecht strijdt voor promotie, terwijl Oranje Nassau zich wil handhaven in de eerste klasse. Ja, en mocht dat misgaan voor Oranje Nassau, dan is het voor het eerst sinds 1998-1999 dat Oranje Nassau in de tweede klasse speelt. Ja, de winnaar erop, in ieder geval, die speelt daarna tegen de winnaar van FC Sierhuisterveen tegen Gomels op neutraal terrein. Ja, maar goed, deze twee wedstrijden dus, Oranje Nassau tegen Gorecht en Velocitas tegen Hoogland, hoor je vanaf 3 uur live in dit radioprogramma. Ja, verder hebben we uiteraard het laatste sportnieuws en de beste muziek in
2: Oog.

toch wel een beetje toepasselijk ook wel, hè? Want ja, all fall down. Ja, dat is toch wel een beetje wat er in de play-offs gebeurt. En of dat nou een Gronings team is of niet, ja, dat is dan de vraag. Want we zijn zeker niet bij alle wedstrijden vandaag. Want ik vertelde het al, we zijn vandaag dus bij Velocitas tegen Hoogland. Velocitas dat dus op een plek hoopt in de vierde divisie, waar PKC 83 al eerder dit seizoen uit degradeerde. Ja, en als dat Velocitas zou lukken, dan zouden weer in ieder geval een Gronings team in die vierde divisie aanwezig zijn. Nou, Velocitas verloor dus afgelopen woensdag in de slotfase met 3-2 van Hoogland uit de gemeente Meppel. Of Amersfoort moet ik zeggen, excuus. Ja, en dan is het toch maar even kijken wat er dan gaat gebeuren op dat veld van Sportpark Velocitas. Nou, om 3:00 dan weten we het. Velocitas heeft in ieder geval een duidelijke opdracht. In ieder geval met 1 doelpunt verschil de reguliere wedstrijd proberen te winnen. Dan gaat het naar de verlenging en eventueel strafschoppen. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn 2 doelpunten verschil. Want dan speelt Velocitas in de vierde divisie en gaat Hoogland dus naar de eerste klasse. Nou, een mooi Gronings onderrondje dus. Oranje Nassau tegen Gorecht. Gorecht speelt in de tweede klasse en hoopt op een plek in de eerste klasse. Ja, en Oranje Nassau wil daar dan juist in blijven. En ik zei het zo net al in de opener. Het zou dus voor het eerst in 27 jaar zijn als Oranje Nassau zou verliezen, dat ze dan naar de tweede klasse zou gaan. Nou, we gaan het allemaal horen vanaf 3:00. Welke Groningse teams zijn er dan nog meer actief? Nou, zometeen om 2:30 speelt Glimmen in Bedum tegen de Heraklide uit Uithuizermede. En de winnaar die blijft in de vierde klasse. Haren speelt ook om 2:30 op Sportpark Paasjedal in Stadskanaal tegen Coevorden. En Haren speelt voor promotie naar de vierde klasse, terwijl Coevorden juist tegen degradatie speelt. Nou, Geel uit Garmerwolde, we waren er vorige week nog bij, ontmoet inmiddels de Zeester uit Zoutkamp. Beide ploegen spelen voor promotie naar de vierde klasse en ook die aftrap is om 2:30. En dan zijn er nog zondag 2 wedstrijden voor een plek in de vierde klasse. Bijvoorbeeld Engelbert treft in Bellingwolde Zwarte Meerse Boys. Beide clubs hopen in de vierde klasse te blijven. De aftrap die is zojuist begonnen, nou ja, 10 minuten geleden al, om 2:00. Nee, dat gaat natuurlijk morgen op zondag gebeuren. Laat maar zitten. Groen-geel, het

0: van Imagine Dragons. Ja, en afgelopen zondag werd voor het eerst sinds 2008 weer een officiële marathon gelopen in Groningen. Ondanks dat het een warme dag was, startten 12.500 deelnemers op de campus Groningen aan de 10 kilometer, de halve marathon of de hele marathon. En de route van de hoofdafstand liep langs het Van Starkenborghkanaal via het Noorderplantsoen en het centrum en het stadspark naar de Hoornse Plas. En daarna kon de hele boel weer terug. En oogverslaggeefster Sarah van Lustgraaf was aanwezig bij de startfinish en kwam daar bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Haptemoede Hoop tegen.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal klaar voor. Ja, ja, zeker.
1: Je staat ook best wel vooraan, dus je gaat denk ik voor een vrij snelle tijd.
2: Ik probeer wel een mooie tijd neer te zetten, maar het hangt een beetje vanaf hoe warm het is.
1: Ja, ja, dat wordt nog wel een beetje spannend misschien.
2: Ja, ja, maar kom goed. Heel veel zin in.
0: Nou, snelle tijd, dat weet ik niet. Maar we weten wel dat na 2 uur, 42 minuten en 2 seconden... Wouter Ploeger als eerste over de finish kwam.
1: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, dankjewel.
1: Voel je het al dat je de eerste plek hebt?
3: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
1: Alles eruit gehaald.
3: Voor nu zeker weten, ja. Ik ben heel blij. Het ging veel beter dan verwacht. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit... Hier had ik, denk ik ook, als ik fit geweest was, voor getekend.
0: Nou, dus winnaar Wouter Ploeger uit Hamburg, maar groeide gewoon op in Assen. Is ook gewoon een Nederlander vandaar. Dus dat we geen vertaler in hoefden te zetten. Bij de vrouwen won Silke van der Meijden. De Friesin die finishte na 2 uur 55 minuten en 34 seconden. Goed, de marathon verliep niet zonder problemen. Volgens organisator Calazo zijn 7 mensen onwel geworden door de warmte. En 2 van hen zijn naar het Universitair Medisch Centrum Groningen gebracht. De andere deelnemers zijn bij de finish behandeld met onder meer koeldekens. En vooral de deelnemers van de halve marathon hadden het zwaar. Zo ook schaatsster Joy Beunen, want die kwam niet helemaal fris over de finish.
1: Mag ik je een mooie medaille zien?
4: Ja, dat mag zeker.
1: Ik ben er heel blij mee. Oh, ik ging echt door een hel heen.
4: Ja,
1: het was echt vreselijk. Maar ik ben blij dat ik het heb gehaald.
4: Wat was er zo pittig aan?
1: Nou, omdat ik ben altijd van de doelen stellen.
4: Ja.
1: En het gaat dan altijd weer harder dan ik eigenlijk kan. Dus ja. Maar ik heb het gehaald. Dus
4: je kon het wel, al ging het te hard.
1: Ja, zeker. Ja. Maar ja, zit er wel in.
5: Oog Sport.

0: ook moeilijk mee. Born to Run natuurlijk van The Boss. Ja, want we hebben het natuurlijk over de marathon van Groningen gehad. Ja, nou is toch wel even kijken hoe die organisatie er dan op terugkijkt. Nou, dat deed precies onze verslaggever Ilse Terpstra. Want die zocht namelijk de dag na de marathon Johan Meijer van Galazo op. De organisator van de marathon van Groningen. Want hoe keek de organisatie in de dagen voor de start naar bijvoorbeeld de weerberichten?
1: Aan de voorkant hebben we natuurlijk elke dag het weerbericht bekeken. Hebben we dagelijks contact met ons professionele weerbureau. Hebben we onze organisatie zo ingericht dat we overal voldoende verzorgingsposten hebben. En lichten we onze deelnemers voor aan de voorkant om zich zo op een goed mogelijke manier voor te bereiden.
2: Want hadden jullie nog meer waterpunten kunnen doen? Had het nog een verschil gemaakt?
1: Nou, je kan altijd meer zeggen. We hebben meer dan voldoende verzorgingsposten neergezet. Daar ben ik van overtuigd. Dat hebben we in het voortraject met alle partijen besproken en op deze manier ingeregeld. Natuurlijk kan het altijd meer, maar ik zeg ook altijd als er meer toiletten staan, dan heb je nog steeds te weinig. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat we het heel goed gedaan hebben.
0: Ja, want ondanks dat het bij een aantal mensen dus misging, moesten de hulpdiensten, ondanks gingen bij een aantal mensen missen en moesten de hulpdiensten opschalen om de juiste hulp te kunnen blijven bieden.
1: Er is natuurlijk gisteren wel wat gebeurd. We hebben natuurlijk wel, het is wel even spannend geweest daarin. Het is voor veel mensen de laatste 2 kilometer best zwaar geweest. Dus dat gaan we zeker uitgebreid evalueren intern. Maar ook met al onze, met de diensten, met de gemeente, met de veiligheidsregio. Om het voor volgend jaar nog beter voor te bereiden.
0: Ja, en toch kijkt Meijer terug op een geslaagde eerste editie van de marathon van zijn organisatie.
1: Met z'n heel veel trots kijk ik terug op gisteren. Hoe het in de stad leefde, waar overal mensen langs het parcours stonden. Hoe dat allemaal, hoeveel supporters er waren. Dus dat smaakt zeker naar meer. En ja, de marathon Groningen zal een begrip worden.
0: Ja, Pro Groningen heeft de burgemeester gevraagd of de marathon volgend jaar niet vroeger gehouden kan worden vanwege de mogelijke warmte. De organisatie lijkt hierin mee te gaan, aangezien de marathon van 2027 met potlood staat ingetekend voor half april.

0: just might. Bruno Mars, I just might. En daarvoor Scars to Your Beautiful.
1: Oogsport nieuws.
0: Ja, want het seizoen is nu echt klaar voor Donar. Want afgelopen zondag verloren ze in eigen huis de beslissingswedstrijd in de halve finale van de play-offs van ZZ Leiden. Het werd 77-79. Ja, al vanaf het begin bleek dat de gasten beter op schot waren dan de thuisploeg. Na het eerste kwart 2020 liep Leiden uit naar 31-42. Dankzij twee driepunters van Alston Luuk. Binnen 10 seconden bleef de schade bij rust beperkt tot 5 punten. 39-44. Ook na rust was het voornamelijk Luuk die voor de scores zorgde. Maar hij kreeg te weinig hulp van zijn medespelers. Aan het eind van het derde kwart was het verschil net zo groot als bij rust. 60-65. Uiteindelijk won Leiden dus met 77-79. En dat was opvallend, want vlak voor het einde stond het 77-77. En was het Jaffeer McCollum, uitblinker bij Leiden, die via goaltending zorgde voor de 77-79. En bij goaltending dan tikt een speler van Donar, terwijl die bal al boven de basket is, de bal weg. Ja, en dat is dan het ontnemen van een scoringskans. En dan gaan dus die twee punten naar de tegenstander. En dat was voor Leiden genoeg om Donar uit de play-offs te knikkeren. En blijft Donar dus dit seizoen steken in de halve finale van de play-offs om het landskampioenschap. Donar won dit seizoen wel de beker van Zwolle. En dat zelfde Zwolle staat dus nu in Leiden, tegen Leiden in de finale om de landstitel. Goed, en vandaag trouwens de eerste triathlon zonder prestatiedruk. Die start dus vandaag bij het Hoornse Meer. Ja, dat vindt dus allemaal vandaag plaats. Het is de eerste editie van de Slow Triathlon Groningen. Het evenement draait om bewegen zonder wedstrijddruk. De Slow Triathlon is geen wedstrijd. Er worden geen tijden bijgehouden. En het gaat dus niet om presteren, maar om samen bewegen, ontspannen en plezier. Deelnemers zwemmen, fietsen en wandelen in rustig tempo. De zwemroute gaat door het Hoornse Meer, gevolgd door een fietstocht door het Groninger landschap en een wandeling langs het water. Nou, dat evenement dat is dus geschikt voor alle leeftijden en niveaus. En ik zou zeggen, neem vandaag even lekker een kijkje. En dan nog goed nieuws, want FC Groningen onder 21 is landskampioen geworden na een zege op de Graafschap. Het onder 21 elftal van FC Groningen is woensdagavond landskampioen geworden. Op sportpark Corpus den Hoorn won de ploeg van trainer Melchior Schoenmakers met 3-1 van de Graafschap. Door de titel plaatste FC Groningen zich voor de play-offs om promotie naar de tweede divisie tegen Jong Sparta Rotterdam. Ja, en die wedstrijd die wordt vanavond gespeeld om 7 uur op sportpark Corpus den Hoorn. En de return volgt woensdag 10 juni om 6:30 op sportcomplex Nieuw Terbregge in Rotterdam. Yeah.

0: Ja, Coldplay. En daarvoor de Backstreet Boys. Ja, op Hoog Radio. Ja, SC Groningen die heeft donderdagavond een fanshop geopend in de binnenstad. Vanaf nu kunnen dagjesmensen, shoppers en toeristen in het centrum van de stad shirts en andere merchandise van de Trots van het Noorden kopen. Daarmee ging een wens van de club en merchandise manager Luc Buijs in vervulling.
1: Gewoon als club hartstikke mooi om zichtbaar te zijn in de stad. We hebben natuurlijk ook een winkel als afdeling zijnde in de Euroborg. Wat hartstikke goed is. Wat ook hartstikke goed is, hè, je hebt daar je stadion, dat is echt je club. Maar goed, hier ontvang je toch, verwachten wij in ieder geval, ander publiek. Toeristen, dagjesmensen, die komen toch eerder naar het stadscentrum dan naar de Euroborg. Ja, door beide nu eigenlijk te hebben, zijn we toegankelijker en proberen we een breder publiek en meer mensen aan te spreken.
0: Ja, de nieuwe fanshop bevindt zich aan het begin van de Herenstraat. Ja, een locatie die voor de club een must was.
1: Wij hebben eigenlijk altijd wel de ambitie gehad om, als we iets in de binnenstad wilden doen, dat je dat in de Herenstraat doet. Dat is toch de winkelstraat van Noord-Nederland. Als je iets wilt, dan zou het hartstikke mooi zijn als je daar iets kan doen. Dit is op ons pad gekomen. We dachten, we moeten nu niet twijfelen en doorpakken. Dat hebben we gedaan en nu staan we hier.
0: Ja, de opening werd ook gebruikt om het nieuwe uittenu te presenteren.
1: Het is hartstikke mooi dat we dat ook hier dan gelijktijdig kunnen presenteren. Het is toch altijd wel een van de hoogtepunten van het jaar. Hè? De presentatie van het thuisje hebben we natuurlijk vorig jaar gehad. Dus vaak lijkt natuurlijk wel op elkaar. Hè? Dus het thuisje is wel uniek. Dus dat is hartstikke mooi dat we die nu ook kunnen presenteren en kunnen verkopen.
0: Ja, nee, goed. De presentatie van het thuisje was natuurlijk niet vorig jaar. Maar vorige week tijdens de onthulling van Groningen en Partners. Ja, het nieuwe uitshirt is paars. En dat is voor het eerst sinds het jubileumjaar dat die kleur weer gebruikt wordt voor een shirt van de FC.
1: Nou ja, paars is natuurlijk een kleur die altijd wel aan FC Groningen verbonden is. Kijk, het eerste shirt van FC Groningen in 1971 is paars geweest. En gedurende de jaren zijn er geregeld paarse shirts geweest waar spelers in gespeeld hebben. Dus vonden we het mooi om dit jaar weer eens wat anders te doen. De afgelopen jaren zijn we toch vaker naar groen gegaan of naar zwart. En om daar ook een beetje variatie in te houden, is het ook wel eens leuk om weer terug te keren naar de kleuren waar je daadwerkelijk mee begonnen bent. Dus vandaar de kleuren, de club.
2: Ik vind hij heeft precies die elementen van dat eerste shirt, 1971, dat paarse en dat groene kraag.
1: Heb je goed opgelet, dat is ook de knipoog die daar inderdaad daarna verwijst. Onze hele collectie van dit jaar staat eigenlijk in het teken vanaf dag 1. Ook de seizoenkaartcampagne is daar natuurlijk een onderdeel van. En als je denkt aan FC Groningen vanaf dag 1, denk aan FC Groningen met paars, met groen en wit daarin verweven. Dus dat is dan ook een element wat terugkomt in de shirts. En dat heb je inderdaad goed gezien.
0: Al dus merchandise manager Luc Buijs van FC Groningen in gesprek met onze verslaggever Sam Sietepu. Ja, en afgelopen week maakte Oog ook een prachtig item over Mila Veerman, die van voetbalshirts fashion items maakt en daarmee viraal ging op TikTok. Als je nou wil weten wat voor shirts zij dan maakt, ga dan vooral even naar oogtv.nl. Daar kun je het namelijk gewoon allemaal zien en lezen.

0: Ja, de nieuwe van Shanna Spiro, Material Lover. En daarvoor natuurlijk FC Groningen, We're Gonna Win van Bryan Adams. Natuurlijk. Ja, en dan voetbal, we blijven er toch wel een beetje bij. Want ja, het WK komt er toch wel aan. Ondanks dat Oranje de uitzwaaiwedstrijd verloor van Algerije. Maar goed, hoe staat het met de WK-koorts in Groningen? Dat zocht onze verslaggeefster Jill Rump uit voor jullie.
1: Het WK komt er alweer bijna aan. De vlaggetjes hangen al. En zijn de Groningers eigenlijk ook al een beetje in de stemming?
2: Ik heb het pas doorgehad toen deze vlaggetjes overal opeens hingen.
3: Ja, zeker. Zeker weten.
4: Nee. Moet dat? Ik vind ze presteren de laatste jaren niet zoveel. Ja, sorry, is mijn mening.
5: Nou, we zijn bezig met de organisatie dus, en met de versiering. Dus we zijn onderweg.
6: Op zich wel. Alleen het is vaak 's nachts, hè. Dat wordt even een uitdaging, denk ik.
7: Nou, ik denk als Nederland speelt dat ik wel kijk. Ja.
1: En waar gaat u dan kijken?
7: Ja, of thuis, of toch met vrienden, of kroegje. Ja, is toch leuk.
6: Gewoon rustig voor de tv. Geen mensen die voor het scherm springen en er wat van vinden.
4: Ik ga even op groot scherm kijken bij de voetbalvereniging.
5: Ja, wat denk je zelf? Hier in Barclays natuurlijk. Ja, altijd gezellig en leuk.
8: Dat is een goede vraag, want het is nu 's nachts, dus ja, nog niet over nagedacht.
3: Voornamelijk in de stad. Als ik kijk naar hoe het hier uitziet, dan moet dat wel goed komen. Maar natuurlijk ook hier op kantoor met mijn medewerkers.
1: Denk je wel dat Nederland gaat winnen?
4: Nee. Nee, ik hoop het wel, maar ik verwacht het niet.
3: Tuurlijk.
4: Betwijfel het.
3: Wordt lastig. Ik denk dat ze een finale gaan halen, maar winnen wordt heel lastig.
6: Geen wereldkampioen. Dat zijn ze gewoon niet goed genoeg voor, helaas.
0: Ja, dus onze verslaggeefster Jill Rump, die dus langs verschillende Groningers ging om is te vragen hoe het zat met hun oranje koorts. Nou, denk jij nou dat jij de uitslagen van het WK beter kan voorspellen dan de rest van Groningen? Dan is dit je kans om het te bewijzen. Oog organiseert namelijk tijdens het WK een gratis WK-pool voor inwoners van de gemeente Groningen. Strijd mee om de titel, een officieel Nederlands elftal shirt en een etentje bij de uurwerker. Ja, volg dus dagelijks de ranglijst en wordt misschien wel de voorspeller van Groningen. Ja, meedoen aan de Oog WK-pool is volledig gratis. Je voorspelt de uitslagen van de wedstrijden en verdient punten. Er is geen inleg en het draait om amusement en competitie. De winnaar en dus de beste WK-voorspeller van Groningen wint dus een officieel Nederlands elftal shirt en een etentje voor 4 personen bij de uurwerker. En na het invullen van de vragenlijst krijg je een linkje die je direct toegang verschaft tot de pool van de sportspool. Ja, en door mee te doen kan door naar oogtv.nl/WK26 te gaan en daar kun je je verder aanmelden.

Dasher Malano. En daarvoor hoorde je Wolter Kroes met FIFA Hollandia. Want ja, ze zijn natuurlijk al langzamerhand in de WK-sfeer aan het raken. Nou, dat is nog ver weg. Wat dichterbij is, is natuurlijk het amateurvoetbal. De play-offs en in het geval van Oranje Nassau en Gorecht voor zowel promotie als degradatie. En Verloosjes die hoopt op een plekje in de vierde divisie. Het verloor afgelopen woensdag met 2-3 van Hoogland. Vandaag op Sportpark Velocitas is de return en is de opdracht dus voor Velocitas duidelijk. Ja, die wedstrijden beginnen allebei om 3 uur. En daar zijn we met Oogsport live bij aanwezig. Dus blijf vooral even luisteren. We zijn er straks weer met Velocitas tegen Hoogland en Oranje Nassau tegen Gorecht in Oogsport.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Oog Radio.
2: Luister naar Oogsport van zaterdag 6 juni. Nou, de laatste reguliere uitzending van dit seizoen. Ja, en dat zit vol met play-off amateurvoetbal. Bijvoorbeeld Oranje Nassau tegen Gorecht, Andor.
3: Ja, klopt. Net begonnen, 3 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0 tegen 0. Wanneer Oranje Nassau deze wedstrijd verliest, is het gedegradeerd uit de eerste klasse. En meneer Gorecht wint dan, moet het nog een finale spelen. Volgende week zaterdag tegen de winnaar van FC Surhuisterveen tegen Gomos. Bijna 4 minuten op de klok, stand hier nog 0 tegen 0.
2: Ja, Velocitas en Hoogland, ja, die spelen om een plek in de vierde divisie. Velocitas verloor afgelopen woensdag en staat vandaag op het eigen veld dus tegen Hoogland. En bij die wedstrijd is aanwezig Joey Keizer.
4: Ja, en we zijn precies op dit moment begonnen aan deze wedstrijd. Velocitas tegen Hoogland. Er moet gewonnen worden door Velocitas. De opdracht is duidelijk om te kunnen promoveren naar de vierde divisie.
2: Ja, en verder houden we natuurlijk in deze uitzending ook in de gaten wat er bij de andere Groningse play-off deelnemers gebeurt. Houden we natuurlijk ook op de hoogte van het laatste nieuws. Die Kurgers is bijvoorbeeld al bezig met de bouwen van een nieuw team voor komend seizoen. En uiteraard hoor je ook de beste muziek in
1: Oog Sport.
2: Maar eerst gaan we terug naar de Koendersborg, naar Oranje Nassau tegen Gorecht. Andor.
3: 5 minuten onderweg, middelstand nog altijd 0-0. Oranje Nassau zet hoog druk en Gorecht komt er voorlopig even moeilijk onderuit. Maar goed, de wedstrijd is nog maar net begonnen, dus ik had helemaal niets over te zeggen. Zoals gezegd, Oranje Nassau moet deze wedstrijd winnen om zich te handhaven. Tenminste, de eerste stap naar handhaving is het dan, want er komt nog finale tegen Gomos, tegen Surhuisterveen, een van die twee clubs spelen. En later op de dag tegen elkaar wil nu Gorecht aan de rechterkant even een mogelijkheid krijgen met die bal. Die gaat over de lijn en nee, wordt gedaan door Oranje Nassau. Ja, Gorecht werd vierde in de reguliere competitie, won vorige week in de eerste ronde van Sneek met 3-1. En Oranje Nassau was vrij. Dit is dan de tweede ronde. Spanning en het is ook druk. Er zijn zelfs nu nog mensen bij de kassa om binnen te komen. En dat zijn ze bij Oranje Nassau niet gewend. Denk 400 mensen ongeveer op dit moment op langs de lijn. 6 minuten gespeeld inmiddels, stand 0-0.
2: Ja, net afgetrapt, Velocitas tegen Hoogland. De return op Sportpark Velocitas, Joey.
4: Bijna 2 minuten op de klok. Tom Klooster staat klaar om een corner te nemen voor Velocitas aan de linkerkant van het veld. Klooster vorige week de maker van het openingsdoelpunt. Nu een bal richting de tweede paal. Is best lang onderweg. Wordt verwerkt door de verdediging van Hoogland. En levert een nieuwe corner op. Nu aan de rechterkant van het veld. Ja, afgelopen woensdag dus in de gemeente Amersfoort ging Velocitas op bezoek. Had lang een 2-1 voorsprong te pakken, maar gaf het in de slotfase toch weg. Uiteindelijk 3-2 verloren. En dat betekent dat er vandaag hier gewonnen moet worden om uitzicht te houden op promotie. Nu de corner aan de rechterkant van het veld richting de eerste paal. Wederom weggekopt en ook helemaal weggewerkt richting de voorwaartse van Hoogland. Dat is Tekfaoui. En die stuurt dan Dion van Buurik weg. Die komt het 16 meter gebied in. En met links werkt hij af. En zet hij hier de bezoekers na 3 minuten spelen al op voorsprong. Een hele dikke mokerslag voor Velocitas. Ze zijn er ontzettend snel uit met Tekfaoui en van Buurik. Die uiteindelijk heel rustig in de hoek afmaakt. 1-0 voor Hoogland. Een dikke domper voor Velocitas.
1: Oogsport. U hoort wat wij zien.

0: Lost Frequency, set up for James Arthur. Maar wij gaan snel weer naar de Koenersborg. Oranje Nassau tegen Gorecht. Ja, Andor, het is volgens mij ook wel echt een flinke tijd geleden dat Oranje Nassau in de tweede klasse speelde, of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat was in het seizoen 1998 en 1999. Het was maar één jaar, want ja, verder was het alleen maar eerste klasse en hoofdklasse. Dus ja, je kunt dan ook Oranje Nassau zeggen dat het echt de laatste tientallen jaren echt het zaterdag op bolwerk van de stad Groningen is. Dus het zou wel bijzonder zijn als Oranje Nassau hier vandaag zou degraderen naar de tweede klasse. Ja, Gorecht is tweede klasse en hoopt dus naar die eerste klasse te gaan. Stand na een klein kwartier spelen is nog altijd 0-0 trouwens. Het gaat redelijk gelijk op, terwijl Oranje Nassau misschien nu iets bovenliggend is. Kreeg ook het eerste kansje via Rwendel Martina. Maar die kopte die bal toch een metertje over de kruising heen. Terwijl Oranje Nassau het nu weer probeert. Maar Thijs Rekman, de centrale verdediger van Gorecht, die zat daar goed tussen. Kwartier gespeeld hier, ploegen redelijk aan elkaar gewaagd. Behoorlijk wat toeschouwers ook trouwens voor dit duel. Want het is ook wel altijd een beladen wedstrijd, Oranje Nassau tegen Gorecht. Vaak spelen ze in de beker tegen elkaar jaren achtereen. En ja, het zijn ook best wel rivalen, wisselen spelers uit. Ja, Groningen Zuid, Terre Haren Zuid. Het staat hier nog 0-0.
0: Nou, dan naar Velocitas tegen Hoogland. Velocitas had al een grote opdracht aan het begin van deze wedstrijd. Alleen die is nog groter geworden, of niet, Joey? Hebben wij contact met Joey Keizer op Sportpark Velocitas? We horen wel wat. We horen wat op de achtergrond, maar geen Joey Keizer nog. In ieder geval, waar ik natuurlijk op hinten is dat Velocitas afgelopen woensdag verloor met 2-3 en met 0-1 achter staat. Nou goed, we gaan even kijken of Joey zo meteen inschakelt. Kunnen wij nog wel even kijken naar die andere Groningse teams die nog actief zijn. Dat is namelijk Glimmen. Dat speelt uit tegen de Heraklide. En Glimmen is

op 1-0 voorsprong gekomen in de 18e minuut dankzij Daan van Dieren. Dan hebben we ook nog Geo dat op neutraal terrein tegen Zeester speelt. Ze wonnen vorige week en nu staat Zeester met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Jesse Tjulker in de 30e minuut. En dan hebben we ook nog Coevorde tegen Haren. Daar is het in balans. Wel hebben beide teams een keer gescoord. Dat begon met een doelpunt van Haren in de 1e minuut al. Duncan Koes en Henk Bakker maakten daarna een kwartier nog 1-1 van. Dus CSVC Haren 1 tegen 1. Gaan we nog even kijken of wij contact hebben met Sportpark Velocitas, met Joey Keizer bij Velocitas tegen Hoogland. En daar klinkt alsof we contact hebben met een buitenaards wezen. Maar het is niet minder waar. Nee, we gaan zomaar gewoon even kijken of we weer dat contact kunnen herstellen. Gaan we eerst even naar de muziek.

0: Den Haag. En daarvoor Flashdance. Maar goed, wij gaan weer terug naar de velden. Oranje Nassau tegen Gorecht, want daar is gescoord. Andor.
1: Ja, Oranje Nassau is op een 1-0 voorsprong gekomen. Doelpunt Sven Kessiemaat. En kijk, het doelman Kleinschaars van Gorecht. Die kreeg de bal in een scrimmage niet te pakken. En dan was het Kessiemaat die van dichtbij de bal in kon schieten. En zo de 1-0 aantekenen. Aan de andere kant net een kans voor een andere Sven. En die heet Hazewinkel. En die is van Gorecht. Die kopte die bal net voorlangs. Maar goed, Oranje Nassau, de iets bovenliggende partij, schijnt het nu ineens wel heel goed te beseffen waar het om gaat. Want het was wel heel merkwaardig. Ik spreek vaak eventjes met Rick Wiersma, de spits van Oranje Nassau, die nou geblesseerd is. Nou, die zei toen hier na een wedstrijd, moeten er nog twee zien te winnen. En die eerste, dat zou dat de GSC moeten zijn. En die werd dan verloren, terwijl GSC toen al misschien al gedegradeerd of zo goed als gedegradeerd was. Ja, dat is erna eigenlijk gewoon helemaal misgegaan met Oranje Nassau. Er werd nog maar één keertje gewonnen van Surhuis de Veen. Dat speelt u ook na competitie. En voor de rest zakte het steeds verder en verder weg. En na de laatste competitieronde was er ook een punt. Was voldoende om het tegenwijf nog te redden. Maar ook dat lukte niet. En daarom staat Oranje Nassau hier dus in de tweede ronde van de na-competitie voor hun eerste wedstrijd. Tegen Gorecht dat het op een andere manier een merkwaardig seizoen had. Begon heel sterk aan de competitie, deed even mee met het kampioenschap. Zakte toen weg om zich de rug weer te rechten. En op de laatste competitiedag dan nog die na-competitieplek te veroveren. En vorige week dus 3-1 tegen Sneek Wit-Zwart en nu dus hier tegen Oranje Nassau. Maar wel op een achterstand. 26 minuten gespeeld. Oranje Nassau 1, Gorecht 0.
0: Ja, en ook Verloosters die kijkt tegen een achterstand aan. Verloosters tegen Hoogland. Joey.
2: Ja, het is hier 1-1 geworden. Doelpuntenmaker Thomas Bats. Voor Verloosters. Het gebeurt een seconde of 10 geleden. Een heerlijk doelpunt. Rand van de 16. Schot in de winkelhaak. En dat brengt wel weer hoop in de harten van alle Verloosters fans. Die hier aanwezig zijn. Het is behoorlijk druk langs de lijn. Het is niet barstensvol, maar er zijn toch wel wat mensen afgekomen op deze wedstrijd. En het is natuurlijk ook gewoon een hele belangrijke wedstrijd voor Velocitas. Dat de afgelopen jaren veel promoties heeft meegemaakt. Kampioenschappen, bekerwinst. Vorig seizoen via de na-competitie het niet wist te lukken om promotie naar de vierde divisie af te dwingen. Maar heeft vandaag dus wel die kans na een 3-2 nederlaag in Hoogland afgelopen woensdag. En een hele snelle achterstand door Van Buurik de spits, die ook al dicht bij een tweede treffer was. Maar is er nu dus weer hoop door het treffen van Thomas Bats, die er een paar seconden daarvoor ook al dichtbij was met het hoofd. Was toen een hele goede redding van doelman Julian Prinsen van Hoogland, dat op dit moment de bal heeft achterin. De bal rustig rondspeelt. Ja, na die treffer leek Verloosters niet echt van slag te zijn. Had veel de bal. Maar het feit dat Hoogland goed druk zet op de opbouw van Verloosters zorgde er ook voor dat Verloosters niet echt aan voetballen toekwam. Nu zijn we halverwege de eerste helft en hebben we aan allebei de kanten al een doelpunt gezien. Voorlopig dus hier Verloosters tegen Hoogland 1-1.
0: Ja, nog even naar de andere wedstrijden. Heraklide tegen Glimmen. Daar is nog steeds 0-1. Dankzij een doelpunt van Daan van Dieren in de 18e minuut. Glimmen dus op voorsprong. Dan Zeester tegen Geo. Ja, Geo wel in de problemen. Want opnieuw is het Jesse Tjulke die scoorde in de 40e minuut. 2-0 Zeester dus tegen Geo. En dan nog CSVC tegen Haren. 1-1. Haren openen te scoren in de eerste minuut al. Duncan Kroes en Henk Bakker maakte er in een 16 minuut 1-1 van voor Koevoorde. Daar dus de wedstrijd in balans.
3: Oogsport nieuws.
0: Gaan we nog even naar het nieuws, want Marcel Groninger wordt assistent-trainer bij Telstar. Het stadje heeft een contract getekend voor 2 jaar. 55-jarige Groninger begon zijn trainingsloopbaan bij Helpman. Later was hij oefenmeester van Bikwik 1887 en Hardenberg. Vervolgens werd hij in 2 verschillende periodes assistent-trainer bij FC Groningen. Daarna was hij assistent bij het Nederlands elftal onder 21 en kort bij Ljubljana in Slovenië. Telstar wist dit seizoen op de slotdag van de Eredivisie te handhaven. Henk Brugge wordt de komende 2 jaar hoofdtrainer van de club uit Velsen-Zuid. En Travis Hearns heeft zijn contract getekend bij FC Groningen. FC Groningen heeft de middenvelder definitief overgenomen aanvallen van Newcastle United. En hij staat nu tot medio 2030 onder contract. Hurst begon met voetballen in Noorwegen en kwam na zijn verhuizing naar Engeland terecht in de jeugdopleiding van Shrewsbury Town FC. In 2023 maakte hij de overstap naar de Premier League club Newcastle United. Daar kwam hij voornamelijk in actie in het onder 21 team. Ook werd hij een half jaar verhuurd aan Aalborg in Denemarken. En FC Groningen trapt de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen traditiegetrouw af met een reeks oefenwedstrijden tegen amateurclubs uit de regio. De selectie speelt op dinsdag 30 juni het allereerste duel in de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen. Op 30 juni reist de selectie af naar Pijzen voor een oefenwedstrijd tegen VV Pijzen. Die aftrap is om 7 uur en de kaartverkoop is inmiddels gestart in de ticketshop van FC Groningen. Enkele dagen later, op vrijdag 3 juli, wordt de tweede oefenwedstrijd gespeeld. Vanaf 7 uur wordt er gespeeld tegen Omlandia in Temboer. Kaarten voor dit duel worden uitsluitend verkocht via de website van Omlandia. En een dag later, op zaterdag 4 juli, reist de FC af naar Drenthe, waar het in Gieten om 2 uur speelt tegen VV Gieten. En ook deze tickets zijn beschikbaar nu al in de ticketshop van de FC. Het nieuwe voetbalseizoen in de Eredivisie begint in het weekend van 7 tot en met 9 augustus. Het nieuwe speelschema wordt eind juni of begin juli verwacht. Oog Sport.

0: Crowded House. En daarvoor hoorde je Son Milieu. Maar goed, wij zijn hier natuurlijk voor het voetbal. Bijvoorbeeld Oranje Nassau tegen Gorecht. Andor.
1: 37 minuten gespeeld, stond nog altijd 1-0 in het voordeel van Oranje Nassau door dat doelpunt van Sven Kessimaat. Maar 22 minuten spelen, weer een kansje voor Oranje Nassau gezien als Mart Nijl. Oranje Nassau bouwde een aanval op, maar Nijl kon eigenlijk niks anders meer dan die bal op doel schieten. Die ging een metertje of twee over het doel van doelman Kleine Schaars van Gorecht, Boat heette de beste man van voren. Nu krijgt de Oranje Nassau een vrije trap, een overtreding gemaakt door Kessimaat. Zo te zien, dat is even op een metertje of 20 van het doel van Boas Kleinenschaars. Even kijken wie zich daar mee gaat bemoeien. Kan ik van deze afstand even ook niet zien, want ik zit ook een beetje heel ongunstig op de tribune. Iedereen die loopt echt gewoon mijn neus langs. Jannie Leidelmeijer, die is er in ieder geval bij. Even kijken, nou, ik denk dat het een voorzet gaat worden. Er gaat wat straks op gebied staan. Al diverse spelers van Oranje klaar om te kijken of deze bal erin gaat, kan gaan. Ik ga ervan uit dat Bloemingen gaat nemen. Want die is daar erg goed in. Die heeft wel een balletje zo erin gelegd. Komt schot recht, dwars door alles en iedereen heen. Maar Kleine Schaars die kan die bal simpel opvangen. De bal was wel hard, maar niet zuiver. 38 minuten gespeeld hier tussen Oranje Nassau en Gorecht. De stand 1-0.
0: Ja, Verloosdas heeft nog minimaal één doelpunt nodig om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Ja, dat is dus de opdracht van vanmiddag. Ja, Joey, hoe staat het bij Verloosdas tegen Hoogland? Nou, we gaan, sorry Joey, ga je even onderbreken, want je komt helemaal vervormd binnen. Laten we dan zo meteen maar even weer opnieuw contact proberen te leggen. We gaan wel even met je bellen. Als jij even de verbinding verbreekt, dan bellen we jou even op. Ga ik ondertussen even naar de tussenstanden nog van vandaag. Want er wordt op meerdere plekken gevoetbald door Groningse teams in de play-off voor promotie of degradatie. Ja, Oranje Nassau, Gorecht hoor je net al van Andor. Daar is de tussenstand 1-0 in het voordeel van Oranje Nassau. Dankzij dus een doelpunt van Sven Kessimaat in de 23e minuut. Verder wordt er ook gevoetbald door Glimmen. Die spelen uit op neutraal terrein tegen de Heraclide. En Glimmen is in de 18e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen dankzij Daan van Dieren. Dan Zeester tegen Geo. Zeester staat met twee doelpunten voor dankzij twee doelpunten van Jesse Tjulker. En dan hebben we ook nog CSVC Koevoorde tegen Haren. Haren kwam al vroeg op een 1-0 voorsprong, maar in de 16e minuut maakte Henk Bakker van Koevoorde er een gelijke stand van. Daar nog steeds 1-1. En dan hebben we natuurlijk nog Velocitas tegen Hoogland. Daar kwam Hoogland op na 8 minuten spelen op een 1-0 voorsprong en maakte Thomas Bast gelijk, 28e minuut. En we hebben weer contact met Sportpark Velocitas. Joey, Velocitas tegen Hoogland, take it away.
2: Ja, waar het 2-1 is geworden voor Velocitas, het is de verdediger José Bello, die vanaf de rand van de 16 de bal in het net wist te werken. Nou, ze is wedstrijd dus compleet gebruikt aan deze scrimmagebegin voor Velocitas, waar we al heel snel met 1-0 achterkwamen. Dat is nu die voorsprong. Zij is ook nu in de avond met een corner toen het tweede paal wordt weggekocht. En dan gaat hij aan de andere kant over de zijlijn. Dan mag er een wat genomen worden.
0: Ja, sorry Joe, we gaan je toch onderbreken hoor. Want dit is gewoon helaas niet te verstaan. We gaan even naar de muziek en gaan we even uitzoeken wat er aan de hand is. Blijf vooral luisteren, want we zijn er vandaag dus bij. Verloosdas tegen Hoogland en Oranje Nassau tegen Gorecht.
3: Oogsport. U hoort wat wij zien.

0: Shine op Oog Radio, de voordeur je Kensington. Ja, Oranje Nassau tegen Gorecht. Ja, Andor, het zou onderhand wel rust bij jou zijn, of niet?
1: Ja, klopt. Het is 1-0 voor Oranje Nassau door dat doelpunt van Sven Kessingmaat. Ja, toch kreeg Gorecht nog een aardige mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Robin Zuidma die mikte die bal net te hoog. Maar overal, als je kijkt naar de hele wedstrijd, is Oranje Nassau toch wel ietsjes beter. En staat het terecht op een 1-0 voorsprong.
0: Nou, gaan we de verbinding hersteld met Sportpark Velocitas. Ja, Joey, neem ons eens mee naar langs de eerste helft van Velocitas tegen Hoogland.
2: Nou, een eerste helft die heel erg slecht begon en die bijna afgelopen is. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Nou, heel snel dus die 1-0 achterstand door Van Buurik al in de derde minuut. Maar Velocitas heeft het compleet omgedraaid. In ieder geval de score, want het staat op dit moment met 2-1 voor. Doelpuntenmakers Bats en Bello. En ze krijgen nu ook een corner om te kijken of ze misschien voor de rust die score verder uit kunnen breiden. Ja, afgelopen woensdag verloren ze dus met 3-2. Nadat ze met een 2-1 voorsprong de laatste 10 minuten ingingen. Nu eens kijken of ze die voorsprong wel kunnen vasthouden. En die uiteindelijk kunnen omzetten in een promotie naar de vierde divisie. Want daar gaat het vandaag hier om. Corner komt in de 5. Daar vliegt zomaar Mulder aan voorbij. Of was het iemand anders? In ieder geval aan de andere kant komt er een nieuwe voorzet. Het gaat over de achterlijn. Dat had ook Noah Blauw kunnen zijn die daar de bal bijna raakte. Nee, dat was Mulder, een van de twee centrale verdedigers. En dus Velocitas dichtbij een nieuwe treffer. Ja, de teams zijn redelijk in evenwicht. Al begon Hoogland wel een stuk sterker dan dat ze in het tweede deel van deze eerste helft zijn. En Velocitas over het algemeen gewoon stabiel in deze eerste helft. Heeft ook periodes dat ze veel de bal hebben. En nu een doeltrap voor Hoogland. Waar de blessuretijd inmiddels is ingegaan. En eens even gaan kijken hoeveel er bij gaat komen. Het spel heeft niet heel erg veel stilgelegen. Dus het zal niet heel veel zijn. Wel 3 doelpunten gezien natuurlijk. Doeltrap van Prinsen. Die komt zo'n beetje ter hoogte van de middencirkel. Wat daar heel erg goed neergelegd. Waardoor ze lekker door kunnen voetballen. Nu met NCO Clark aan de rechterkant van het veld. Komt daar Oldenburger tegen. En dan moet de aanval er even uitgehaald. Maar mag Hoogland wel weer opnieuw gaan bouwen. En doet dat via Justin de Vos, een van de twee centrale verdedigers. Geeft de bal aan het middenveld. Dat is Youssef El Bouazati. En dan is Hoogland rustig aan het bouwen. Aan de rechterkant nu de bal. Wordt daar een overtreding begaan? Ja, overtreding op Sengul, de rechtsback. En dus een vrije trap, een meter over de middenlijn voor Hoogland. Aan de rechterkant van het veld zal een van de laatste momenten zijn van deze eerste helft. Die dus zoals gezegd slecht begon voor Velocitas. Maar op een positieve noot kan gaan eindigen als ze die 2-1 voorsprong weten vast te houden. Is het Frank Heus, de nummer 10, die nummer 7 draagt voor Hoogland. Die de bal over de hele probeert te spelen richting aanvoerder Koen Heus. Dat is de linksback en ook een doelpuntenmaker. In de vorige ronde scoorde hij een penalty in de tweede wedstrijd die met 1-0 gewonnen werd van SVBO. En nu is de bal aan de linkerkant van het veld. Na die ingooi, daar is het ook voorbij. Deze eerste helft. Velocitas gaat rusten met een 2-1 voorsprong tegen Hoogland. En heeft nog alle zicht op een plek in de vierde divisie voor volgend seizoen.
0: Ja, want dat brengt de tussenstand van Velocitas tegen Hoogland over twee wedstrijden naar een 4-4. En is dus eigenlijk gelijk spel op Sportpark Velocitas. Nou, straks dus het vervolg van deze wedstrijd. En ook gaan we naar de tweede helft luisteren van Oranje Nassau tegen Gorecht. Ja, 3 uur begonnen, allebei deze wedstrijden. Maar de andere wedstrijden van de Groningse teams die vandaag nog in actie komen in de play-offs voor promotie, degradatie of lijstbehoud. Ja, die zijn allemaal om 2:30 begonnen. Dus die zitten in de tweede helft. Bijvoorbeeld de Heraclide tegen Glimmen. Glimmen dat in de eerste helft op een 1-0 voorsprong kwam. Dankzij Daan van Dieren in de 18e minuut. Daar nog steeds dus 0-1. Zeester staat met 2-0 voor bij Geo. Spelen dus allebei op neutraal terrein. Jesse Tjulker maakte de 2-0 dus Zeester tegen Geo. En dan Koevoorde tegen Haren stond lang 1-1. Daar de tweede helft bezig. En in de 56e minuut maakte Finn Blom van Haren er 1-2 van. Haren dus op voorsprong. En dan hebben we dus nog verder Velocitas tegen Hoogland. De wedstrijd dus op 2-1 voor Velocitas. En de wedstrijd werd woensdag met 2-3 verloren. 4-4 daar dus de tussenstand over twee wedstrijden. wedstrijden. En Gorecht tegen Oranje-Nassau. Oranje-Nassau leidt met 1-0. Daar bij die twee wedstrijden is het rust. En zometeen de tweede helft op Oog Radio in Oogsport.

0: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Ja, goedemiddag. Dit is Oog Sport op Oog Radio. Met misschien wel het laatste uur van deze uitzending. Dat weten we niet, want het hangt er allemaal vanaf hoe het bij de wedstrijden gaat waar we vandaag live bij zijn. Want daar draait het om. De play-offs voor promotie, degradatie zijn nog steeds bezig. En een aantal Groningse teams zijn actief, zoals Oranje Nassau en Gorecht op Sportpark Coendersborg. Andor.
8: Ja, stel die Kerstenbaap, die schiet die bal net over 1-0. Voor Oranje Nassau nog steeds Kerstenbaap net in de tweede. Op weer ook nog een grote kans gekregen. Kom in net bij Kerstenbaap en nu net over. Dus Oranje Nassau wil de wedstrijd vroegtijdig beslissen. Maar het staat hier voor 1-2 tegen 0.
7: Ja, en Velocitas die speelt op het eigen veld tegen Hoogland. Daar is het nog rust. Zij verloren afgelopen woensdag met 2-3. En staan met 2-1 voor nu bij rust. En dat betekent dat het over twee wedstrijden 4-4 staat. En dat er nog van alles kan gebeuren. In ieder geval bij deze tussenstand weten we dat we gaan verlengen op Sportpark Velocitas. Verder kijken we natuurlijk ook nog wat er gebeurt op de andere velden. Want Glimmen is bijvoorbeeld nog actief. Staat met 2-0 voor bij de Heraclides. Geo staat dan weer met 2-0 achter tegen Zeester. En Koevoorde tegen Haren. Daar is het in de 73e minuut weer 2-2 geworden. Kortom, het kan nog alle kanten op met de Groningse teams vandaag. Ja, dat is in het restant van deze uitzending van Oogsport. Naast natuurlijk het laatste sportnieuws en de beste muziek.
2: Oogsport.
7: Ja, wij gaan snel weer terug naar het veld van Oranje Nassau. Oranje Nassau tegen Gorecht op Sportpark Coenersborg. Andor.
9: 59 minuten gespeeld, 1 tegen 0. Bloeming met de vrije trap. En oh, weer mooi hoor. Wordt door Boas Kleine Schaart net over de lat heen gekikt. En dit is dan al de derde kans in 5 minuten tijd voor Oranje Nassau. Terwijl Bloeming nu een corner van de rechterkant gaat nemen. Die nemen we natuurlijk nog eventjes mee. Het is duidelijk, Owen wil het hier gaan afmaken en zo de eerste stap zetten naar klassebehoud. Gorecht hoopt te promoveren naar de eerste klasse. Ik denk van Bloeming, ja, die gaat echt over alles en iedereen heen. Komt volgens mij bij Kees Maat aan de kant. Komt de bal voor, nee, de kleine schaars. De doelman van dat Gorecht heeft de bal. We lopen naar de 51e minuut en de stand hier 1 tegen 0 in het voordeel van Oranje Nassau.

0: beneden, want er is een doelpunt bij Oranje Nassau tegen Gorecht. Andor.
1: Ja, het is hier gelijk geworden. 1-1. En volgens mij was het Fabian Staal die scoorde. Weet ik niet helemaal zeker, want ik heb hier geen... ik ga even luisteren. Nou, er is toch iemand anders die gescoord heeft, maar ik heb geen opstelling voor hier. Het was Berend Rondhuizen, volgens de omroeper hier in ieder geval gescoord heeft. Zo staat het hier na 57 minuten 1-1 tussen Oranje Nassau en Gorecht.
0: Ja, gaan we even naar sportpark Velocitas. Velocitas tegen Hoogland, Joey.
2: Ja, we begonnen aan de tweede helft al bijna 5 minuten. Het spel ligt eventjes stil omdat er een blessurebehandeling heeft plaatsgevonden bij Yassine Tekfaoui. Het is een aanvaller van Hoogland. Stand is 2-1 voor Velocitas. Velocitas dat een 1-0 achterstand omboog in die eerste helft. En dus met de voorsprong gingen rusten. Dus zo beoogde de voorsprong om ervoor te zorgen dat we in ieder geval nog kans houden op die vierde divisie. Eerste wedstrijd in Hoogland dus met 3-2 verloren. En nu dus de 2-1 voorsprong waar Casper Oldenburger de bal heeft voor Velo. Omdat we weer voetballen en de opening zoekt op rechts richting Tom Klooster. Dat zit Koen Heus tussen, de aanvoerder van Hoogland. En zo krijgen de bezoekers de bal. En eens kijken wat ze daarmee kunnen doen. Moet Dion van Buurik doelpunt te maken bij Hoogland het duel aangaan. Verliest dat duel in eerste instantie. Maar toch blijven de bezoekers in balbezit. Al is dat van korte duur lijkt dat. Al moet... dat een ingooi weg gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Dus het Sengul die heeft ingegooid voor de bal terug naar Zapal. Dat is een van de twee centrale. Via de doelman wordt het middenveld dan ingespeeld met Luc Oosterling. En dan wordt er gebouwd aan de rechterkant van het veld. Diezelfde Sengul nu in balbezit. Velo zet wel wat druk, maar Hoogland heeft er weinig moeite mee. En met een lange bal kunnen ze er misschien uitkomen nu. Met NCO Clark aan de rechterkant. Die kapt zijn man uit, komt dan naar binnen. Met links haalt hij uit, schot geblokt door Bello. Komt de bal weer voor de voeten van diezelfde Clark. Gaat hij hetzelfde trucje opnieuw proberen. Van Geffen zit daar tussen. Velo misschien heeft zich uit het probleem. Maar komt er nog een schot uit de tweede lijn. Een heerlijke streep, maar die gaat net na te doen. Het is Youssef El Bouassati die de bal heerlijk op de pantoffel nam. Maar een halve meter naast het doel verdwijnt de bal. En hebben we ruim 6 minuten erop zitten in de tweede helft. En is Velocitas nog steeds de houder van een goede voorsprong hier. 2-1 tegen Hoogland.
0: Ja, dankjewel Joey. Gaan wij nog even naar Oranje Nassau tegen Gorecht op Sportpark Koendersborg. Andor.
1: Hier ook 1-1. Terwijl Gorecht nu in de aanval is gekomen. Bij Sven Hazewinkel. En die maakt hem 2-1 voor Gorecht. Om die 60 te verliezen. En dan Oranje Nassau leek helemaal geen probleem te kennen. En dan met Sven Hazewinkel. Ik kreeg al 3 grote kansen en nu Gorecht slaat in een tijdbestek van een paar minuten toezeg. Ongelooflijk. Sven Haaswinkel werd vrij voor de doelman Bouma van Oranje Nassau gezet. En die schiet hier Gorecht op een 2-1 voorsprong na een uur spelen.
0: Ja, en dat zou dus dan betekenen dat bij deze tussenstand Oranje Nassau voor het eerst sinds seizoen 1998-1999 naar de tweede divisie zou gaan. En Gorecht dus naar de finale volgende week voor een plekje in de eerste klasse. Maar zover is het nog niet. Er wordt nog gevoetbald op Sportpark Koenersborg. De tweede helft is daar nog ruim bezig. Dus daar keren we straks nog wel even bij terug. Neem ik je nog even mee naar de andere wedstrijden waar Groningse teams in actief zijn. Want er is ook gescoord bij de Heraklide tegen Glimmen. Glimmen dat met 2-0 voorsprong. Ruben Slager van de Heraklide maakte er 1-2 van. Maar in de 90ste minuut is het Steve Sterke van Glimmen die er weer 3-1 van maakte. Glimmen.

0: Dus door in dus de promotie play-offs. Dan hebben we nog Zeester tegen Geo. Ja, Geo dat vorige week nog won. En zich plaatste dus voor deze wedstrijd op neutraal terrein. Maar Zeester kwam voor rust al op 2-0 voorsprong. En dat is nog steeds de tussenstand daar. Kan zomaar eens de eindstand zijn. Want je hoorde het net al die wedstrijden zijn om 2:30 begonnen. Ja, en het zit allemaal in de laatste minuten. Dan nog Coevorde tegen Haren. Daar is het gelijk. 2-2. Henk Bakker van Coevorde maakte er in de 73e minuut weer een gelijke stand van. Nadat Finn Blom Haren eerst op voorsprong had geschoten in de 56e minuut. Het zou betekenen dat het daar wordt verlengd. En dan hebben we ook nog dus de twee wedstrijden waar we vandaag bij aanwezig zijn. Velocitas 1897 tegen Hoogland. Daar dus 2-1 over twee wedstrijden. Dus 4-4. Bij deze tussenstand gaat daar ook verlengd worden. En Oranje Nassau dat dus op een 2-1 achterstand is gekomen. Tegen Gorecht na onder andere een doelpunt van Berend Rondhuis. We gaan zo meteen weer terug naar die wedstrijden. Eerst even muziek.
1: Oog Sport.

0: muziek op Oog Radio. Maar hij gaat snel weer terug naar het voetbal. Rijn Nassau tegen Gorecht Andor.
1: 2 tegen 1, nog altijd in het voordeel van de ploeg uit Haren. En die luistert naar de naam Gorecht. Door die kopbal van Berend Rondhuis in de 58 minuten. 2 minuten later werd Hazewinkel door diezelfde Rondhuis vrij voor doelman Bouma van Oranje Nassau gezet. En die maakte er 2 tegen 1 van. En zo is de wedstrijd helemaal omgedraaid. Want ja, Oranje Nassau begon heel sterk aan die tweede helft met 3 goede kansen. En dan is het in een mum van tijd helemaal omgekeerd. Ja, en deze stand betekent dus, je hebt het zelf ook al eerder gezegd, dat Oranje Nassau dan degradeert naar de tweede klasse. Voor het eerst deze eeuw, de laatste keer dat ze tweede klasse speelden, was het 1798-99. Maar goed, zover is het nog niet. En want Oranje Nassau heeft nog 20 minuten om er iets aan te doen. Maar Gorecht gaat nu aan de rechterkant vandoor. Maar er wordt een overtreding gemaakt. Wel, Oranje Nassau zelfs de goede op Frederik Spekken is van de zogenaamde reserve squad. Dat zijn spelers die maken officieel geen deel uit van de selectie. Maar ja, officieel dus wel, maar trainen nog mee. En maar komen normaal gesproken niet in actie. Maar goed, Oranje Nassau heeft aardig wat geblesseerde spelers. Dus men moet wel. Terwijl nu kijken, volgens mij is het Borgman die nu een vrije trap gaat nemen vanaf de rechterkant. Die komt laag in. Kan die geruimd worden door Oranje Nassau? Ja, dat gebeurt. En, maar nu Benjamin Cissé, kan die doorzetten? Nee, wordt er afgestopt door de defensie van Gorecht. 71 minuten gespeeld hier. Stand Oranje Nassau 1, Gorecht 2.
0: Gaan wij snel naar Sportpark Verloosjesdas. Verloosjesdas tegen Hoogland, want daar is gescoord, of niet, Joey?
2: Jazeker, en door de bezoekers uit Amersfoort, die hebben gescoord. Het is 2 tegen 2 geworden. Slecht nieuws dus voor Verloosstad. Wederom was het Dion van Buurik een ware plaag geweest vandaag voor Verloosstad. Er ging nogal wel wat aan vooraf, een gemeende overtreding. Verloosstad was er absoluut niet mee eens dat hij niet voor gefloten werd. En helemaal achteraf deden ze een beklag bij de scheidsrechter. Dat heeft trainer Robbie Wendtik ook nog op een gele kaart komen te staan. Waar het protest was voor niets. Want het is 2 tegen 2, 64ste minuut inmiddels. Ja, en nu is de opdracht duidelijk voor Velocitas. Moet weer gaan scoren, want bij deze stand blijft Hoogland in die vierde divisie. En blijft Velocitas dus klasse lager spelen. Of in ieder geval in de eerste klasse waar ze dus dit jaar ook al in uitkwamen. Eindigde als tweede achter Lacficia. Rekende af met de FC Winterswijk in de halve finale. En nu dus die finale waar ze nog ruim een kwart hebben om een doelpunt te maken. En de boel achterin in ieder geval dicht te houden. Is het Van Geppen die mag gaan ingooien voor Verloosjesdas aan de linkerkant van het veld. Doet dat richting Bas, die houdt de bal goed bij zich. Maar wipt de bal dan omhoog over de zijlijn. Gaat dat via een been van een Hoogland verdedigen. Dus dan mag Verloosjesdas ruim over de helft van Hoogland alsnog gaan gooien. Gaat dat nu doen met José Bello. Dat is de hoek te maken. Die maakte de 1-2. Centrale verdediger. Kan ook behoorlijk ver inwerpen. En zal dat hier gaan tonen. Bal komt nog net niet in de 5 en wordt dan weggekopt. Belandt dan weer voor de voeten van Bello. Die kiest dan voor de voorzet. En makkelijk uit de lucht te plukken voor Julian Prins. Zeer degelijke keeper. Die ook meteen met de lange bal weer op zoek gaat naar spits van Buurik. In eerste instantie uitverdedigd door Velocitas, maar wel opgevangen door Tekfaoui. Aan de linkerkant van het veld gaat hij naar de rechterbal over de hele. Wordt daar onderschept door Van Geffen. Middenveld wordt daar bereikt. Wormmeester die was uitgezakt. Nou, nu ook de bal heeft op de rand van de eigen 16. Dan mag Velo gaan bouwen aan een aanval via Van Geffen aan de linkerkant van het veld. Even een tikkie terug naar Oldenburger. De man die dus voor de verdediging speelt. En dan ook Wormmeester gevonden aan die linkerkant. Zoekt naar ruimte. Misschien over de hele. Toch maar weer een tikkie terug. Oldenburger en Bello halverwege de eigen helft. Loosstad is aan het bouwen aan een aanval met Mulder nu. En dan de uitgezakte Bootsma. Ja, Wormmeester met een soort van overstapje. Belandt de bal daar alsnog bij Van Geffen. Komt de voorzet. Wordt verwerkt in instantie. Dan voor de voeten van Bosgraaf. Legt hem af. Kan daar een schot worden gelost? Nee, niet door Klooster. Die wordt van de bal afgezet en dan kan Hoogland gaan uitverdedigen. En bereikt het ook meteen van Buurik. En is het weg op de counter met Tekfaoui. Tekfaoui gaat het 16 meter gebied in. Kan erbij gehaald worden, lukt niet. Vindt de verre hoek niet, want de bal gaat maar net voorlangs. En zo ontsnapt Velocitas aan een 3-2 achterstand. Het zit er dus toch in de race. Dat denk ik nog een handje bij van de doelman, want dan gaat de corner aankomen. Goede redding dus van Vijkenspoor. Halverwege de tweede helft. Velocitas moet scoren, maar staat nu eventjes onder druk. 2-2.
0: Ja, en dat zou dus betekenen dat bij deze tussenstand, dus de tussenstand over de twee wedstrijden die Velocitas en Hoogland spelen, 4-5 is dus in het voordeel van Hoogland. En dat een gelijkspel voor Velocitas vanmiddag niet genoeg is. Zoals Joey al zei, de opdracht is duidelijk. Sowieso nog één keer scoren om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Kijken we nog even snel naar de andere Groningse teams. Want daar zit de wedstrijd of in de slotfase of is die echt net afgelopen. Kijk even naar de Heraclieten tegen Glimmen. 2 doelpunten in de 90ste minuut. Steve Sterker van Glimmen en daarna Stan Jansen van de Heraclieten. Ja, en daarvoor had Glimmen er al 2 gemaakt en de Heraclieten nog 1. Betekent dat daar de tussenstand in ieder geval 2-3 is. Zeester Geo, ja, dat lijkt einde seizoen voor Geo. Dat met 2-0 lijkt te verliezen van dus Zeester op neutraal terrein. Het blijft ook nog spannend bij Coevorden tegen Haren, want daar staat het 2-2. Laatste doelpunt was van Coevorden in de 73ste minuut. Daar nog steeds gelijk. Ook daar zal dan gaan verlengd worden. En dan zou Gorecht dus. Het is bekend 1-2. En Velocitas tegen Hoogland. We waren er net bij Joey. Daar dus 2-2, 4-5 over 2 wedstrijden.
3: Oogsport nieuws.
0: Ja, want als het Nederlands elftal tijdens het aanstaande wereldkampioenschap voetbal de groepsfase overleeft, is de gemeente Groningen bereid flexibel mee te bewegen met vergunningen om het evenement goed te kunnen beleven. Dat heeft burgemeester Rolien Kamminga woensdag toegezegd tijdens de politiek vragenuurtje naar vragen van D66. Normaal gesproken geldt er in Groningen een strikte aanvraagstermijn van 3 weken voor evenementenvergunningen. Mocht het Nederlands elftal de 8e kwartfinales of verder bereiken, dan belooft Kamminga dat de gemeente er alles aan zal doen om snel te schakelen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op het WK op 14 juni tegen Japan. Daarna volgen op 20 juni en 26 juni de wedstrijden tegen Zweden en Tunesië. En een groep van 17 wielrenners uit Groningen fietst begin juni van België naar Groningen om geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Research Fonds. De tocht, de Lage Landen Tour, gaat van West-Vleteren naar Engelbert in 4 etappes. Ongeveer 525 kilometer door België en Nederland finisht de groep op zondag 7 juni. Dat is dus morgen bij Harry's Café in Engelbert. Dan wordt ook bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald. En PKC 83 heeft zich versterkt met 2 spelers die afgelopen seizoen nog bij ACV uit Assen in de tweede divisie speelden. Het gaat om Justin Mulder en Stijn Strijker. 39-jarige Mulder is een aanvallende middenvelder die 9 jaar vaste waarde was bij ACV. Mulder maakte in 2014 zijn debuut in het betaalde voetbal bij FCM onder Joop Gal. Gal is komend seizoen de trainer van PKC 83. De 25-jarige Strijker speelt naast ACV bij Hardenberg. En doorliep de jeugdopleidingen van FCM, FC Groningen en FC Twente. Strijker op het middenveld en in de verdediging uit de voeten. PKC 83 speelde vorig seizoen in de 4e divisie, maar werd voorlaatste en degradeerde naar de eerste klasse.

0: Lisa Stansfield all around the world. Maar wij blijven gewoon lekker in Groningen. Bijvoorbeeld bij Oranje Nassau tegen Gorecht. Want het is spannend voor Oranje Nassau. En Gorecht, ja, dat, die zullen wat minder moeite mee hebben, denk ik. Of niet, Andor?
1: Ja. Gorecht 2-1 voor tegen Oranje Nassau. Hier op Sportpark Goedendorp in Groningen-Zuid. Net weer een kansje voor Gorecht in van Ronde. Die had die bal in kunnen schieten, maar raakte die bal helemaal verkeerd. En zo ging hij een metertje op 5, 6 naast 82 minuten op de klok. Rick Wiersma ingevallen met de corner. Oh, op de voet van Ezra Schrijver. En die neemt hem in één keer en die bal gaat een meter over. Ja, Ezra Schrijver die zit ook in die zogenaamde reservesport. En Wiersma die was heel lang geblesseerd, of tenminste een paar weken geblesseerd. En die maakte weer zijn eerste minuten. En bijna zijn die twee mensen belangrijker voor Oranje Nassau. Maar het mocht zo niet wezen. 83 minuten hebben we gespeeld. Ik denk dat er dan nog 10 minuten te gaan zijn. Want het spel heeft even stilgelegen vanwege een blessure. Dus Oranje Nassau heeft nog 10 minuten om te voorkomen dat het volgend seizoen in de eerste klas, in de tweede klas, speelt.
0: Ja, en iets meer de tijd heeft Velocitas om in ieder geval nog wat te doen tegen Hoogland. Om nou, misschien toch naar een stapje hoger te gaan, die vierde divisie. Ja, Joey, lijkt dat nog te lukken?
2: Nou, ze hebben nog precies een kwartier. Stand is 2-2. Er valt weinig over te zeggen op dit moment. Of de kans groot is dat het gaat lukken. De twee ploegen houden elkaar redelijk in evenwicht. De eerste tekenen van vermoeidheid zijn ook al wel zichtbaar. Zojuist een krampaanval bij een verdediger van Hoogland. En Vloostad had vooral woensdag last van vermoeidheid. Want toen gaf het in de slotfase ook een 2-1 voorsprong weg. Kijken hoe dat in deze slotfase zal gaan. Het is Hoogland dat de bal heeft. Bal over de hele van rechts naar links. Heerlijke aanname van Pekvaoui. Die heeft dan een man voor zich, dat is Klooster. Maar hij vindt alsnog wel een teamgenoot daar, dat is Heus. Komt een voorzet, maar het is een makkelijke prooi voor Vijkenspoor. Plukt de bal uit de lucht, geeft de bal meteen mee aan de linkerkant aan Wormmeester. Maar die is de bal heel snel kwijt. Dan mag Hoogland het opnieuw gaan proberen. Geen overtreding gemaakt door Blauw. En dan mag Vloostad gaan proberen te counteren. Goede ingreep daar ook weer op het middenveld van Bouassati. En is het Hoogland dat uiteindelijk de bal overhoudt. En nu zal toch wel rust worden gepredikt om even de bal in de ploeg te houden. Met Justin de Vos en van de twee centrale verdedigers. En dat is ook precies wat hij doet. De bal in de ploeg houden. Bal terug naar Prinsen, de doelman. Iets voor de lange bal richting Van Buurik. Gaat het luchtduel aan met Mulder. Wint dat luchtduel. Dan is het El Bouassati die eronder komt. En de bal kan aannemen halverwege de helft van Vloostad. Bal dan over de hele naar Heus die daar staat. Komt tegenover Geffen, gaat naar binnen. Komt de bal voor zijn linker. Is dat zijn juiste voet? Nou ja, dat is de juiste voet. Want hij schiet de bal in de korte hoek en lijkt hier de wedstrijd. En hier zal deze finale te gaan beslissen. Want Hoogland komt op 3-2. En daarmee wonnen ze ook al de vorige wedstrijd. Dus wat de opgave is wel heel erg moeilijk voor Velocitas. In de 77e minuut is het Frank Heus die naar binnen komt en het links uithaalt. En Vijkenspoor dus verslaat. Het is 3-2 voor Hoogland. En Velocitas diep in de problemen.
0: Ja, dat zou betekenen dat Velocitas nog 13 minuten heeft om in ieder geval nog 2 doelpunten te scoren om een verlenging af te dwingen. Of in ieder geval, om een verlenging af te dwingen. Want de stand over 2 wedstrijden is nu 4-6 in het nadeel van Velocitas. Nou, dat even voor de wedstrijden waar we live bij zijn. Er zijn nog andere wedstrijden, de Heraclide tegen Glimmen. Daar is het nog steeds 2-3 in het voordeel dus van de Glimmenaren. Zeester nog steeds op 2-0 voor bij Geo. Het kan ook allemaal zijn dat deze wedstrijden al zijn afgelopen. In ieder geval is het nog niet afgelopen bij Koevoerder tegen Haren, want die wedstrijd lijkt te eindigen of eindigde in 2-2. En dat betekent verlengen. Goed. Gaan wij nog even kijken naar Lycurgus. Ja, de volleyballers van Lycurgus dan. Want die hebben al wat updates gegeven over hoe het team er volgend seizoen uit gaat zien. In ieder geval wie we niet terug gaan zien. Bijvoorbeeld middenman Aaron Parrish. De 27-jarige Parrish is besloten te stoppen met volleybal. Zet een punt achter zijn carrière. Ook Julien Lecat gaan we niet terugzien in het shirt van Lycurgus. Dat vanaf volgend seizoen dus in het groen-wit gaat spelen. Door Groningen Home of Talent. Hij stapt over naar Orion Stars in Doetinchem. En ook Tieme de Jong, die kiest voor een buitenlands avontuur, komt ons ook niet terug bij bij Lee Kurgus. En dat geldt ook voor Elliot Collard. Want hij gaat naar een andere competitie. En hij zoekt een nieuwe internationale uitdaging. Dat geldt ook voor Sebastian Pozo Hernandez. Hij gaat naar Zwitserland. En daar zet hij zijn carrière voort. Blijven er dan ook nog mensen? Jazeker, want Sam Gortzak, de coach, heeft zijn contract met 3 seizoenen verlengd. Dat geldt ook voor aanvoerder Gijs van Solkema. En ook Martijn Brilhuis blijft bij Lee Kurgus. Hij tekent voor 2 seizoenen bij de hoofdmacht van Lee Kurgus. En zo is de Nederlandse kern van Lee Kurgus in ieder geval behouden voor de volleyballers. We gaan het allemaal zien volgend seizoen.

0: Talk to you van another. En wij gaan snel naar Oranje Nassau tegen Gorecht Andor.
1: Ja, er is hier gescoord. Oranje Nassau is op 2-2 gekomen. Benjamin Cissé met de voorbereidende werk. En dan Ezra Twijver die de gelijkmaker produceert in blessure tijd. En dan gaan we denk ik zometeen hier verlengen. En misschien wel een strafschop nemen. Echt ongelooflijk, want Gorecht kreeg ook via Zuidema twee dikke kansen. En ook Hazewinkel, die kreeg nog een mogelijkheid. En dan is het ook toch Benjamin Cissé die pingelde daar door dat hele strafschopgebied van Gorecht. En niemand pakt hem aan. En Ezra Schrijver gaf het laatste tikje. Spanning inderdaad hier. We gaan hier denk ik nog eventjes door. Het is hier 2-2.
0: Nou, dan kan ik de luisteraar ook geruststellen. Dat betekent dat wij ook doorgaan met Oogsport. Want wij gaan deze verlenging, als die komt, dus meepakken. Oranje Nassau, Gorecht, dus 2-2. En Oranje Nassau, dat weet in ieder geval op dit moment te voorkomen dat het naar de tweede klasse gaat. We gaan het allemaal zien waar dat eindigt. Maar we gaan eerst naar Verloosstas tegen Hoogland. Joey.
2: Ja, nog ruim 6 minuten heeft Verloosstas om twee keer te scoren en een verlenging af te dwingen. Maar het is Hoogland dat op dit moment de bal heeft uit een corner. Weggewerkt door Van Geppen. Eens kijken of Verloosstas kan gaan omschakelen. Probeert het wel via Wormmeester, maar raakt de bal ook heel snel kwijt aan invaller Noah Plug. Een dubbele wissel zojuist gezien bij beide teams. Bij Verloosstas zijn Dion Zimmerman en Elvon Roelofs erin gekomen. Roelofs vorige week nog verantwoordelijk voor de 2-0. En ook de beslissing tegen Winterswijk. En nu is het Hoogland dat dus op bezoek is en wederom de bal heeft. Nu ook in de 16 van Velo met Tekpaoui. En nu komt zijn man niet voorbij en dan kan Tom Klooster de bal oppikken voor Velo. Zit daar een been tussen, is het een ingooi halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. En dan gaat hij zoeken naar voorwaarts. Moet hij wel zijn teamgenoten echt activeren om zich aan te bieden. Onder andere is dat Joris Mulder, dat is een van de twee centrale verdedigers die op dit moment voorin staat. Datzelfde geldt ook voor José Bello, die nu de bal goed doorkopt. Naar Bats met de linkerschot gekraakt, krijgt hij nog een poging. Nee, goed verdedigd, laat zegt door Hoogland. Appel voor Hens en een penalty. Ja, dat is dan een meevaller voor Velocitas. De man ligt daar op de grond en raakt de bal dus blijkbaar met de hand. Scheidsrechter is resoluut. En geeft een penalty dus voor Verloosje. Dat is een ideale mogelijkheid om 5 minuten voor het einde van de officiële speeltijd weer terug te komen in deze wedstrijd. Het moet dus 2 keer scoren in het restant van deze wedstrijd. Maar hij heeft nu een gouden kans om in ieder geval er eentje bij te zetten. Het is Kai Bootsma die de bal heeft neergelegd. En het is doelman Julian Prinsen die met enige frisse tegenzin naar zijn doellijn loopt. En Bootsma mag dus ervoor gaan zorgen dat de spanning compleet terugkomt in deze slotfase. Het is de 86e minuut, Bootsma tegenover Prinsen. En het wordt de paal. De paal, hij raakt de paal. En dan lijken de dromen van Verloosstad over de vierde divisie wel voorbij te zijn. Het blijft hier 3-2 voor Hoogland.
0: Ja, dat ziet er niet goed uit voor Verloosstas. Nou ja, ze blijven dan lekker in de eerste klasse. Ja, Oranje Nassau, Gorecht, spanning en sensatie noemde Andor het net al. Ja, Andor, hoe is het daar?
1: Ja, spanning en sensatie staat hier 2-2. Dat is afgelopen qua reguliere tijd. Dus we kunnen de extra tijd zometeen na 5 uur gaan inzetten. In ieder geval voor deze wedstrijd. Laat het doelpunt van Ezra Schrijver goed doorzetten van Benjamin Cissé. En dat zorgt voor opluchting voor de Oranje Nassau aanhang. Ja, het is echt voor Oranje Nassau een waanzinnig druk. Ik denk 600 mensen minimaal hier op het veld op de tribune. Dus, maar goed, de spelers zitten nu allemaal even op het veld. En de eerste verlenging zal zometeen wel gaan beginnen. Want die verlenging die moet dus, omdat het hier 2-2 is, geëindigd na 90 minuten.
0: Ja, tweede Groningse team dat de verlenging ingaat. Want Koevoorde en Haren werd 2-2. Haren dus in de verlenging. Zeester won op neutraal terrein van Geo. Het seizoen zit er dan op voor de club uit Garmerwolde. En ook Glimmen, die heeft het seizoen afgesloten. Maar ja, dan wel met winst. 2-3 op neutraal terrein tegen de Heracliet. Dat betekent dat Glimmen in de vierde klasse blijft. Ja, en dan zijn er nog twee wedstrijden waar het... eigenlijk één wedstrijd waar het nog echt spannend is. Dat is Oranje-Nassau tegen Gorecht. En dan hebben we ook nog Velocitas Hoogland. Ja, Velocitas die dus net de penalty op de paal schoot. En de aansluitingstreffer daarmee in de tussenstand over twee wedstrijden mist. Ja, met 2-3 achterstaat. Dat is dan dezelfde stand als afgelopen woensdag. Ja, en met deze tussenstand blijft Velocitas in ieder geval in de eerste klasse.

0: van Melanie. Ja, wij gaan snel weer naar het voetbal. Want er wordt nog voetbal bij Verloosters tegen Hoogland. Ja, de kansen zijn er niet meer voor Verloosters. Maar ja, er wordt nog wel gevoetbald. Joey.
1: Ja, we zitten weer 2 minuten in de blessuretijd. Ik denk nog 1 of 2 minuten. En dan is het hier afgelopen. Het heeft er wel ingezeten voor Verloosters. Ondanks een 3-2 achterstand al natuurlijk opgelopen in de eerste wedstrijd. En een hele vroege achterstand die ze opliepen hier vandaag op eigen veld. Het draaide ze om al in de eerste helft. Een 2-1 voorsprong bij de rust. Maar uiteindelijk hebben ze niet weten door te drukken in die tweede helft. En misten ze ook nog aan het einde een penalty om terug te komen in de wedstrijd. En dan is het eindstand dat je nog een jaar in de eerste klasse moet blijven. En dat Hoogland in de vierde divisie mag gaan spelen volgend seizoen. Net als ze dat dit seizoen natuurlijk ook al deed. Het spel ligt eventjes stil. Want het is Mulder die geraakt is aan het gezicht. Maar goed, er moet natuurlijk wel doorgevoetbald worden. Dus hij staat ook snel weer op. Maar nee, in deze slotfase zit het er gewoon niet meer in voor Verloosters. Het probeert het wel. Maar Hoogland staat ook gewoon goed te verdedigen. Nu probeert Tom Klooster de bal in de ploeg te houden. Bij Velo dat lukt ook niet. En is het een ingooi voor Hoogland. Nee, ik durf hem hier wel af te sluiten met het feit dat Verloosters nog een jaartje in de eerste klasse gaat blijven. Na 2 keer een 3-2 verlies dus tegen Hoogland.
0: Ja, en waar Verloosters misschien een beetje teleurgesteld is dat het in de eerste klasse moet blijven. Is het voor Oranje Nassau een belangrijke wedstrijd vandaag tegen Gorecht om in die eerste klasse te blijven? Dat is in ieder geval de inzet. Een plek in de eerste klasse. Ja, en het werd 2-2 in reguliere speeltijd. En Andor, jullie zijn inmiddels aan de verlenging begonnen, begrijp ik?
2: Klopt, 4 minuten al nog niet echt kansen gehad in die verlenging. Maar ja, sensationeel natuurlijk in de diepe, of de extra tijd, maar diep in verlenging dat hier die gelijkmaker viel. En nu zijn we dus, gaan we nog even 2 keer een kwartier verder en daarna mogelijke strafschoppen. Terwijl dit met Gorecht in de aanval is, maar de bal wordt over de zijlijn gewerkt. Dat gaat ook nog via een Gorechtbeen, daar is men het niet helemaal mee eens. Maar het zal wel moeten. Ja, spanningen ten top hier natuurlijk in deze wedstrijd. Even kijken, er komt een ingooi richting Jonathan van Dorsen, die ook het veld in is gekomen. Die kan de Martina niet bereiken. Ik kijk uit naar de klok. 5 minuten hier in die eerste verlenging. En de stand hier nog altijd 2-2.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.
7: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
8: Ja, welkom bij een extra uur. We gaan kijken of we het uur volmaken van Oog Sport. Want we gaan een uurtje langer door. Dat heeft alles te maken met de verlenging van Oranje Nassau bij Gorecht. Maar voordat we naar die wedstrijd gaan, eerst Velocitas tegen Hoogland op Sportpark Velocitas. Ja, want Joey Velocitas beleeft daar niet de allerbeste middag van het seizoen.
9: Nee, dat klopt. Nee, het was ook niet vreselijk slecht of iets dergelijks. Maar ze kwamen gewoon tekort vanmiddag. Nadat ze woensdag al met 3-2 verloren deden, ze dat vandaag hier op eigen veld ook. Weer gaven ze een voorsprong uit handen. Teleurstelling duidelijk zichtbaar bij de ploeg die louter successen boekte de afgelopen jaren op. Gewoon vanuit de vijfde klasse, kampioenschappen, promoties, bekerwinst. Ja, nu moeten ze eventjes pas op de plaats maken. Net als vorig seizoen gaat het dus mis in de na-competitie. En nog een jaartje eerste klasse voor Velocitas. na een 3-2 verlies op eigen veld tegen Hoogland.
8: Ja, en Oranje-Nassau en Gorecht waren na 90 minuten in balans. Daar is de verlenging in ieder geval gestart. Andor is bij die wedstrijd aanwezig.
10: Ja, nog altijd 2 tegen 2. Beide ploegen kans. Frederik Spekken die schoot de bal over voor Oranje-Nassau. En Sven Haaswinkel deed dat voor Gorecht. Terwijl Gorecht weer aandringt. Ik zag even dat Oranje-Nassau dan. Dit is echt een hele slechte bal van doelman Jelle Bouma van ON. Die schuift die bal zo in de voeten van de voor mij Zuidema van Gorecht. En nou heeft daar aan de rechterkant voor mij S.A. Schrijver iets in hoofd met een hele lange bal. Omdat de keeper kleine schaars van Gorecht wat te ver voor zijn doel stond. Ja, dit begint een beetje een slijtageslag te worden. En je zou zeggen natuurlijk, als je in de plane zit, dan heeft de eerste klasse, moet dan toch het voordeel hebben dat ze meer conditie hebben. Nou, we gaan het zien hoe de zin hier, dat hier verder gaat ontwikkelen. In extra tijd, 11 minuten inmiddels, stand nog altijd 2 tegen 2.
8: Ja, precies. Nou, we gaan ook even kijken of we tussendoor wat sportnieuws kunnen vinden. En uiteraard draaien we ook gewoon lekker muziek hier in een extra uur.
1: Oog Sport.
8: Even kijken of het de verbinding nog ligt met Sportpark Koenensborg, Oranje-Nassau, Gorecht, Andor. Nee, die is weg. Nou, dan gaan we hem zo bellen. Gaan we eerst gewoon lekker naar die muziek toe, want dat heb ik ook beloofd, hè? Altijd lekkere muziek in Oog Sport.

0: Olivia Dien. Nog twee Groningen teams in de verlenging. Onder andere Coevorden Haren. En daar heeft Coevorden een rode kaart gekregen. Dus dat ziet er goed uit voor Haren. Daar de stand nog steeds 2-2. En dat geldt ook voor die wedstrijd waar we wel live bij aanwezig zijn vandaag. Oranje Nassau, Gorecht in de verlenging. Andor.
1: Ja, hier spelen we nog 11-11. Enorme kans voor Ruendo Martina van Oranje Nassau. Had de bal vanaf de rand van 16. Echt de hoek voor het uitzoeken. Hoe vrij uithalen, maar hij schoot de bal rakelings over. Nou, dit was de mogelijkheid. En zo kreeg Oranje Nassau natuurlijk deze wedstrijd wel meer mogelijkheden. Maar ook in de competitie meer mogelijkheden. Want het is echt bijzonder dat ze zo ver weggezakt zijn en dan hier eindigt. Terwijl nu is er een overtreding gemaakt door Leidelmeijer. Of wordt Hazewinkel beoordeeld als een schwalbe. En volgens mij doet de scheidsrechter of later. Hazewinkel die ging daar langs Leidelmeijer. Ging liggen en kreeg een gele kaart wegens een schwalbe. Het leek ook wel een hele makkelijke overtreding. Wel, de 15 minuten en de 105e minuten is in totaal hier inmiddels op het scorebord staat van staat die Zuidenwaard, die staat toch veel te dicht bij de keeper. Dat kan de scheidsrechter op de voor ook wel zien. Er wordt een vrije trap namelijk voor al en Zuidenwaard die staat er vlak voor en krijgt die bal tegen zich aan. En mag Bouma het opnieuw proberen. Maar nu begint de scheidsrechter ook een beetje kinderachtig te worden. Moet die bal twee meter naar achteren. Ja, nog verder naar achteren. Eigenlijk nog verder naar achteren. En dan kan ik hem ook nog even wat in de hoek leggen. Want, Bouma, die gooit weer buiten het strafschopgebied. Ja, daar zijn we mee bezig. Ik zou zeggen, huppa, dit is je laatste kans om nog voor de pauze of tussen beide verlengingen in om een doelpunt te maken. Maar de scheidsrechter vindt het genoeg geweest voor de eerste verlenging. De spelers lopen snel even aan de kant voor de instructies en om even wat te drinken. En hier gaan we zometeen weer verder voor het tweede kwartier. En wie weet ook nog strafschoppen, staat hier 2-2. Oh.

0: doe maar!
1: Ja, de tweede helft van de verlenging is begonnen bij Oranje Nassau tegen Gorecht. Andor.
2: Ja, nog steeds 2-2. Hier is Van Hazewinkel met een kans. Maar Gianni Luidelmeijer, de verdediger van Oranje Nassau, die zat er goed tussen. Het resulteerde in een corner die net genomen is. En mooie hoogstrijdje met de bal door Gorecht weer ingebracht. Er staat niemand, wel toch Hazewinkel staat er achterin. En die knalt dan volgens mij tegen Bloeming op, zodat Gorecht hier een corner krijgt in de eerste minuut van de extra tijd. En buitengewoon spannend, want het gaat echt het golf op en neer. Beide partijen die kunnen hier die wedstrijd gaan beslissen. En ik ga ook niet eens zeggen van wie scoort hier het winnen, want er zijn behoorlijk wat kansen. En hoe zit het met de conditie? Dat is het, natuurlijk ook de grote vraag. Corner van de rechterkant van Gorecht. De spelers van Gorecht verzamelen zich in het strafschopgebied. Maar de bal wordt weggekopt. Volgens mij was dat Van Dorsten die bal wegkopte. Dan die Esra Schrijf opzij gezet wordt. En een vrije trap meekrijgt. De 17e minuut van de verlenging. De tweede, 2 minuten in de tweede verlenging. Stand hier nog 2-2.
3: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: Alcazar crying at the discotheek. En wij gaan snel naar Oranje Nassau tegen Gorecht in de tweede helft van de verlenging. Andor.
1: 2 tegen 2 en na 21 minuten van het halve uur verlengen is inmiddels verstreken. Nog 9 minuten te gaan. Terwijl Gorecht de bal naar voren jaagt. Ja, er is niet echt heel veel gebeurd. Maar Martina kan zijn wat kleine mogelijkheden of zo van. Maar niet echt nog. Terwijl nu Gorecht het aan de linkerkant probeert. Mooi hakballetje, die gaat naar de Otten. Die gaat nu snel voorbij. En Rick Nieuwsma die legt zijn tegenstander nogal overduidelijk net op de rand van het strafschopgebied neer. En nu komt er dan een vrije trap voor Gorecht aan de linkerkant. Dus even kijken of hij zich daarmee gaat bezighouden. Ik zie Thijs Hekman niet. Die doet dat normaal gesproken. Maar die gaat nu. Die staat in de spits tussen Sven Hazewinkel. Degene die een van de Gorecht-roepen te maken. Die gaat zich daarmee bemoeien. Tweemans muurtje van Oranje Nassau. En de scheidsrechter gaat nog even wat passen maken. Ik denk dat het muurtje even nog een metertje of twee naar achteren moet. En dat gebeurt ook. Hazewinkel die wijst onder andere nu al van naar zijn medespelers. Ga daar maar staan. Ja, hij kan dan natuurlijk ook direct proberen. Even kijken, 22e minuut in blessuretijd. Daar komt de aanloop en daar komt Hazewinkel. En de bal wordt de bal maar weggebokst. Dus daar komt er nog een als even goed weg. En dan nog een de bal uit de tweede lijn van Gorecht. Die over het doel vliegt. Even kijken, dat was Nick Jansen die de bal over het doel heen joeg. Nou, weer even een spannend moment waar Oranje Nassau goed wegkomt. We hebben nog 7 minuten te gaan en de stand is 2 tegen 2.
2: Oog Sport.
0: Oh

0: Sport. My blood. En wij gaan weer naar Sportpark Koenersborg. Oranje Nassau tegen Gorecht. Andor.
1: Ja, super spannend hier. Prins met een enorme kans voor Gorecht. Maar Jelleboom, maar de doelman van ON, stopt die bal. Stand 2 tegen 2. Lopen naar de 27e minuut toe. En ja, gaat er nog een winnaar komen of wordt het verlengen? Nou, Bouma die neemt even de tijd om ja, wat gaat er nu gebeuren? De scheidsrechter vindt dat de Bouma die bal een eindje naar achteren moet leggen. Die is wel een beetje pietluttig in dat soort dingen. Dus laat dan toch het metertje of twee. Nou, weer. Nou, dit duurt maar en duurt maar. En ondertussen is het hier gaan regenen. Het zal volgens de buienradar geen lange bui zijn. Maar voor de spelers natuurlijk even niet lekker. Of misschien wel juist even lekker voelen. Nou, dan komt die vrije trap dan op die vrije trap. Ja, het is een vrije trap voor Van Bouma. Die bal wordt doorgekikt naar de linkerkant. Hij gaat schrijven, maar die schiet die bal toch ruim over. 28 minuten gespeeld. Ik zeg draai een kort plaatje en kom dan weer bij me terug. Stand hier 2-2.
2: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: bij Gorecht. Oranje Nassau, Andor.
1: Ja, ik kan je bijna niet verstaan. Ik zit hier naast het Gorecht publiek dat te recht reden heeft om te juichen. Want op aangeven van Chris Otten was het Sven Hazewinkel die echt snoei en snoeihard die ballen achter toen man de bouwmaat van Oranje Nassau wist te knallen. En daarmee lijkt hij een strafschop de serie te voorkomen. En lijkt het er ook op dat Oranje Nassau hier zometeen gaat degraderen bij deze stand. En dat Gorecht er dan op mag nemen tegen de winnaar van FC Surhuisterveen tegen Goombossen. Die wedstrijd begint zometeen om 6:00. Maar wat een paas was dat van die Hazewinkel. En Hazewinkel, ja, dit is natuurlijk een van de... Voor mij is dat zelfs de topscorer van Gorecht. Maar ja, die zouden maar die schot er ook heel veel in. Dus ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen. Die neemt die bal echt ontzettend hard op de pantoffel. En zo leidt Gorecht hier met 3-2. Terwijl ja, de extra tijd, de verlenging is officieel al afgelopen. En ik geloof niet dat er heel veel tijd bij zou komen. Nou, Oranje Nassau dan nog een keertje naar voren. Via Ezra Schrijver kan niet erbij. Martina kan niet erbij. Er wordt daar weer uitverdedigd door Gorecht. En ja, de spanning hier bij Oranje Nassau mensen omheen is ook heel erg groot. Kan die bal nog één keer goed vallen richting de Casey Maat? Komt er niet. Spekken nog een keer richting Benjamin Cisse. En dan waarschijnlijk komt die bal valt voor de voeten van... Kijk, Hazewinkel, die geeft die bal weer op Zuidema volgens mij. Nee, dat lukt allemaal niet. Blijft die bal dan vasthouden. En ik zit me af te vragen, ja, waarom laat je nog zo lang doorspelen, scheidsrechter? Nou, Hazewinkel weer, kan die nog een keer uithalen? Nee, die wordt dan gevloerd op de rand van het strafschopgebied. En door Gianni Leidelmeijer, die staat, ja, hier kom ik toch echt helemaal niks aan doen. En dan gaat Gorecht gaat dan toch nog een vrije trap krijgen. Wel, ja, kijk naar de klok, 32 minuten. Het is onzin dat we nog zo lang lopen te spelen. En ja, wie gaat dat doen, dat klusje? Dat moet jij nog eventjes afzien te maken. Zo te doen. Dat is Steef Hulkman, volgens mij, die erbij staat. Degene die in de tweede helft ingevallen is. En nou, het kan niet dat nu helemaal afmaken. Dan komt die boer met het schot. En, nee, op de paal! Dus de keeper van Oranje Nassau zag er daar niet echt heel goed uit. Maar die knalt de bal nog op de paal, Borgman. En ja, ik zou denken... waarom speel je het door uit? Leidelmeijer, want we zijn al op 33 minuten. Leidelmeijer richting Schrijver kan er niet bij... En dan staat hier ingooi nog voor Gorecht. Nee, voor Oranje Nassau. Dan gaan we nog een keer wisselen. Ik snap er helemaal niets meer van hier, wat er hier allemaal gebeurt. Dan kan er nog gewisseld worden. Ja, Gorecht kan nog een keertje wisselen, want die heb ik er 4 van op mijn lijstje staan. En ja, waarom? Die kan ik misschien nog even mee doen een feest geven. Ik denk, ja, laten we de wedstrijd gewoon lekker snel uitspelen zonder dit soort dingen. En, want dan gaat de scheidsrechter nog meer tijd bijtellen. En dat is niet in het voordeel van jouw ploeg. Nou, Gorecht weer met 11 man op het veld. Ingooi van Oranje Nassau aan de linkerkant halverwege de helft van Gorecht. Komt de bal richting Spekken. Nou, die komt... Die bal wordt weer uitverdedigd. Ja, dan huppa, diep naar voren van Gorecht. Opnieuw richting die Hazewinkel. Nee, de Borgman is het. Die kan niet erbij. Er staan twee spelers helemaal vrij. En daar de bal naar de rechterkant dan voor Gorecht. En dan gaan we denk ik bij de cornervlag gaan staan. En om dat feestje te vieren. En dan gaan we dat ook weer horen. Gorecht! Hier de winnaar, en die mag het opnemen tegen de winnaar van Gronland Surhuisterveen. En dat wordt eerst in het seizoen van 1998-1999 degradeert Oranje Nassau naar de tweede klasse. Wat met een sensatie hier. Een zeer onderhoudend en vooral spannend potje. Met als winnaar Gorecht uit Haren.
0: Ja, feest voor Gorecht dus, dat nog mag hopen op een promotie naar de eerste klasse. Moet het volgende week dus nog wel het afmaken voor Oranje Nassau. Is het seizoen dus afgelopen en dat zou geen goed gevoel geven. Want u hoorde het net al, voor het eerst in 27 jaar gaat Oranje Nassau terug naar de tweede klasse. En dat zou daar als een harde klap aankomen. Ja, voor de rest, wat hebben dan de andere Groningse teams gedaan vandaag? CSVC tegen Haren. Reguliere wedstrijd eindigde in 2-2. In de verlenging kreeg Koevoorde, want dat is het team wat ik bedoel met CSVC. Dat kreeg een rode kaart, maar het werd uiteindelijk penalties. En die penalty-serie heeft Haren verloren. Haren dus verloren. Koevoorde winst. Verder hebben we nog gezien in deze uitzending natuurlijk Velocitas. Dat speelde op het eigen veld tegen Hooglanden. En dat Hoogland en dat was eigenlijk een herhaling van afgelopen woensdag. Want Velocitas verloor met 2-3. En daarmee blijft het in de eerste klasse. Glim heeft wel gewonnen. Die won op neutraal terrein met 2-3 van de Heraclide. Nou, 2 doelpunten van Daan van Dieren en 1 van Steef Sterke. Ja, en dan hebben we nog Zeester tegen Geo. Dat is uiteindelijk 2-1 geworden. Dus 2 doelpunten van Jesse Tjulke van Zeester. En de doelpuntenmaker van Geo is hier. Dat in ieder geval voor de wedstrijden van vandaag. Ja, dat was hem. En we gaan lekker naar de outro. Want dit was de laatste reguliere uitzending van Oogsport voor dit seizoen. Volgende week is de seizoensafsluiter. Dan kijken we 3 uur lang terug op het afgelopen seizoen. Voordat we zelf met vakantie gaan. Volg ons tot die tijd via oogradio.nl of op social media, @oogsport. En wil jij volgend seizoen deel uitmaken van het Oogsportteam? Stuur een mail naar sport@oogradio.nl. Wij zijn altijd op zoek naar verslaggevers en presentatoren. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Alexander Temeer, Andor Heij, Joey Keizer, Sam Sietepu, Sarah van der Lustgraaf, Jill Rump en Ilse Terpstra. En met bijdrage van de nieuwsredactie van Sebastiaan Scheffer, Tom Weenstra, Roeland van der Riet, Lars Faber, Gert van Akkeren, Paul Blom, Patrick Wind. En mijn naam is Wouter van der Maden en ik zeg nog 1 keer dit seizoen, tot volgende week.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: Goeiedag, hem. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom!
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
6: Nandi gaat weer beginnen. Het is zaterdag, regenachtig hier in Groningen, maar geeft niks. Want we zijn hier lekker bij.
7: Het geluid van Groningen.

Ja, Nandi is er weer. Hoe heet je dan? Boemie die de outro programma die Nandi. Hey luisteraars, welkom weer in Nandi Radio. Hey, we zijn er weer zoals elke zaterdag.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Ja, nog veel meer tricks hier bij jou. Thalisa Jano komt eraan en zometeen Ray. Nandi, speciaal voor jou. Blij dat je luistert. Elke zaterdag. Douche, joh.

Ride or Die. Let's go. Ray featuring Randy Leroy bij Nandi Radio. Hey, de groetjes daar, speciale groetjes. Ga voor de family Hendrix. Kleinstraat daar in Beden. Hey, speciaal voor mijn bro's. VJ Julen en Leon. Ha man, deze bro's die luisteren elke zaterdag naar Nandi Radio. En die genieten van lekkere muziek, ze gaan ook helemaal los joh. Hier bij Nandi Radio, stay

Nandi Radio gaat weer verder met nog meer tracks, joh. Om bedoel je, dit is Wibbele. Samen met Ovi on the drums. La Plena.

Ja, douche muziek, Akina Nandi Radio. Blij dat jullie luisteren, we hebben nog een paar tracks voor je. Nee joh, nog heel veel. Anderhalf uur hebben we klaarstaan voor je. Die body. Samen met One Flavors.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Kijk, je laat dit Tesla. Als je hem niet kent, dan moet je naar deze luisteren. Kijk, daar gaat hij. Samen met Isaias.

0: geluid van Groningen. Zoals elke zaterdag staan de boys van Achiguano hier op de playlist. Rechtstreeks uit 050, zeggen we altijd. Direct door de 050 hier voor jou. En Obidi die zegt altijd, luister.
1: Vaya salsita.
0: Vaya salsita. Hé, hey, Obidi kan er vandaag niet bij zijn, maar hij luistert zeker weten. Dit is Nandi Radio met Amor de Bromas Achiguano.

0: Randy, jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.
1: Ik ben blij dat je erbij bent. Nog steeds, joh. Nandi, genieten, joh. Er is Bouleria rechtstreeks uit Aruba. Doei. Dit is Dalbo Body. Body Love, take it away.

radio. Oh, het geluid van Groningen. Oog Radio. Hé, hey, blij dat jullie er nog bij zijn hier bij ons bij Nandi Radio. Lekkere muziek, joh. Oh, boe. Ik vind het trouwens lekker. Ik hoop dat jij het ook lekker vindt. Hè. Ga los gewoon op de tracks van Nandi Radio. Doei, joh. We hebben nog een paar voor je. Geniet, joh. Dit is... Hoe is ze nou weer? Ik ben haar naam kwijt. Luis Nilo.

Joh, lekkere muziek bij Nandi Radio. Enkele weken geleden hadden we Roy hier in de studio. Jullie kennen hem dan, Roy. Roy Tweeboom, die zat hier in de studio en hij heeft een evenement, joh. Morgen gaat die plaatsvinden. Baila Against Alzheimer, een geweldig event. En hij legde uit van, weet je, als je danst, hè. En nou ja, dat triggert je hersenen, zodat je echt, weet je, dat je met dingen bezig bent, dat je er normaal niet aan denkt. Dansen, dat helpt, echt. En morgen heeft hij een groot event in Zuidbroek, is dat. In Van der Valk Hotel daar. En er zal van alles te dansen zijn daar. Verschillende areas met super dansmuziek. Van alles en nog. Bachata, merengue. En ook salsa uiteraard. Tango heb ik ook begrepen. Kizomba. Morgen, check Facebook. Daar vind je van alles over Fernandi Radio ook. Baila Against Alzheimer. Morgen. Vanaf 12 uur tot en met 12 uur. Smiddags tot en met 12 uur s'avonds. Hombo. Hé, hey, wij van Nandi Radio zullen er ook uiteraard aanwezig bij zijn. Je weet het, joh. Hombo. Je laat je het weten, joh. Nandi Radio. Overal zijn we te vinden. Make Alzheimer go away. Super event. En je kan het ook. Je kan ook nog kaartjes krijgen. Trouwens, ja. Check het. En nou, ik heb begrepen dat Archie Cubano daar ook aanwezig zal zijn. Maar gewoon even om rond te kijken. Hè? Niet om te spelen, maar rond te kijken. En check de website of Facebook van Archie Cubano ook trouwens. Daar vind je van alles. En daar kan je ook nog je kaartje. Als je Archie Cubano 050 gebruikt, als je een ticket koopt, dan krijg je 5 euro korting. Dat je het weet, ja. Archie Cubano 050. Als je voor de Baila Against Alzheimer evenement je kaartjes koopt. 5 euro, man, hambo. Doe je, joh. Ik heb mensen begrepen, mensen die soms ook nog die 5 euro, dat kunnen ze ook nog doneren aan die stichting. Against Alzheimer. Weet je, dan krijgen ze die korting en dan geven ze het gewoon weer terug. Geweldig, mensen zijn soms zo vrijgevig. Hè? Mooi, man. Make Alzheimer go away. Baila Against Alzheimer. Morgen vanaf 12 uur tot en met 12 uur s'avonds. 12 uur middags tot 12 uur s'avonds. Ik moet er al een keer bij zeggen. Hambo. Als je een beetje kan dansen, dan moet je erheen. Als je niet kan dansen, zou ik zeggen, er zijn ook allemaal workshops. Dus je leert het zo. Dansen is echt. En mensen denken dat het moeilijk is, hè? Maar dat is het echt niet, joh. Een paar pasjes. 1, 2, hufzaké. Nandi Radio. We gaan dus zo naar het nieuws en daarna komen we terug met veel meer lekkere tricks voor je. Nandi, complete, joh. Hoi, en de Nandas bij Notizen Nandjiski. Tot de prins Maas Musica Dushibabo.

complete dance community, heb ik begrepen, van heel het noorden. Die zal er aanwezig zijn daar bij Bijlakenst Alzheimer. Zondag, morgen 7 juni, van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds in de Van der Valk Hotel in Zuidbroek. Oh, de deur gaat al om 11:30 open, maar zorg dat je erbij bent. Er zijn 6 areas en 10 verschillende dansstijlen zal er zijn. 10 verschillende dansstijlen, man. Salsa, bachata, kizomba, compás, zouk, West Coast Swing. Lindy op rock'n'roll, zelfs dat, man. Dat kan ik niet. En ballroom ook niet, maar tango Argentina ben ik master in. Door in broma, broer. Grapjas. Baila against Alzheimer, morgen. Dan kan je deze track ook dansen. Als je daar bent geweest, dat je niet van die workshops hebt gevolgd. Dan kan je lekker losgaan. Man, die is speciaal voor jou. Zorg dat je erbij bent. We hebben nog één voor je voor het nieuws. Blij dat je luistert, maar daarna hebben we nog een uur. Don't worry. Nandi, speciaal voor jou. Tot zometeen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
3: Nandi gaat de tweede uur in. Blij dat je hierbij bent. Nandi Radio, speciaal voor jou ook.
1: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
4: Mi amor, in questo luogo, una lanta, tanta cuba tu scelta. Una lanta, mi

begonnen, joh. We hebben een bommen in ons die doos horen. Die nan, die content op ons aan doen met ons. Nos teek. Toen ja sabra cerca bo, kokos douche, joh. Ambo. Con mil ambiente cerca bo. Ambo, completo. Nan die. Toen ja sabra, joh. Ambo. Hey, mi bro, op die december doen te komen. Mijn bro, op die

U check onze socials, Insta, Facebook, TikTok, nandiradio.nl. Speciaal voor jou, Johan Boel. Check, je kan ook wat oude uitzendingen van ons terugluisteren. En gewoon elke zaterdag zijn we er. We maken 2 uur voor jou klaar. Eerste uur zit er achter de rug, maar nu hebben we nog een uurtje voor je. Kudushi bon ambiente pao. Ja. Blij dat je luistert. En als je de eerste uur hebt gemist, don't worry. Tweede uur gaat nog veel beter worden. Ja. Je had net zo goed nu kunnen inschakelen. Nee joh, ik maak grap. Hé, hey. Die radio zoals elke zaterdag. Met veel plezier zijn we hierbij. Reis hier voor je, wat kan je van ons verwachten? Check deze.

Ja, lekker tekst. Ik ben aan die radio. Blij dat je luistert, joh. We gaan gewoon verder met douche muzika. Dus J Balvin met Gilberto Santa Rosa. Oh, mysterie.

vanavond is een wedstrijd. Uitzwaaiwedstrijd van het team van Curaçao voor de WK. Uitzwaaiwedstrijd. Voor de mensen die dat niet weten, dat is heel vaak de laatste wedstrijd die zo'n een voetbalelftal speelt voordat ze een evenement ingaan. In dit geval is het de WK voor voetbal. En Curaçao gaat er uiteraard heen, man. En ze hebben een uitzwaaiwedstrijd. Zo'n uitzwaaiwedstrijd is wanneer ze het publiek bedanken voor hun steun. En ze zeggen van doei. En we gaan lekker presteren daar. En Curaçao die gaat die uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba spelen, bro. Tegen Aruba. Vanavond op Curaçao spelen ze. En dan vertrekken ze. Richting Amerika ergens. Curaçao compleet de joe. Hey, Curaçao is helemaal in rep en roer. Aruba bouwen ons te bieden. Over dit, joh. Dat is geweldig. Ik vind het ook geweldig, trouwens. Hoor. Alle negatieve gooi ik overboord van mensen die... Als mensen negatief ook kunnen zeggen, dan zeggen ze van... Ga weg, bij Femi. Leo. Pato, Yudushi, joh. Blue Wave is compleet voor jou, joh. Vanavond om 2:00 Nederlandse tijd... en om 8:00 Curaçaose en Arubaanse tijd, joh. Ik heb geen idee waar je het kan kijken. Zoek hem maar op. Uitzwaaiwedstrijd even Curaçao's team, man. Doe je, Jeon, met Pato hier speciaal voor jullie. Geniet ervan.

Ja, Nan, die gaat weer verder, joh, met Atje Cubano. Meestal met Robby die met mij in de studio en dan zingt hij dat stukje Oog Radio, zingt hij mee. Sinti Noceria Nadje. Gaat gewoon los hier bij Nandi Radio. Atje Cubano. Speciaal voor jou, complete bro.

Nandi Radio gaat verder, maar we hebben nog een paar voor je. Het gaat zo snel voorbij, hè, je bent Nandi. Zoek, merengue, bachata, salsa, ritmo combina. Alles hebben we voor je. Giuseppe hebben we ook, joh. Giuseppe is goed, joh.

We zijn bijna aan het eind van weer een Nandi Radio. Hey, hoor je net als Cassie en Afinali onder een Nandi Radio? We zien door, Pablo. Salsa, merengue, bachata, zoek. Kom, paar toekomst aan z'n toekomst, Pablo. Gaan we naar Nandi Radio. En ik heb het het eerste uur al ook over gehad, hè. Over een geweldig evenement die Roy Tweeboom heeft georganiseerd. En dat deed Baila Against Alzheimer. Hij is hier in de studio geweest, heeft het uitgelegd. Hij zegt van, als je die danspasjes weet, joh, als je dat leert, dat helpt, weet je, dat helpt echt. Er is onderzoek naar geweest. En nou ja, dansen, dat helpt voor een heleboel dingen. En nou ja, gewoon, weet je, ga het gewoon proberen morgen. En heel veel mensen zeggen, ja, ik heb geen ritme, ik vind het allemaal te moeilijk. Ja, dat klopt, het is niet heel erg makkelijk, maar moeilijk is het zeker niet. 1, 2, 3, 4. Hupsakee. No worry, joh. Gewoon die danspersjes, die komen vanzelf wel. Gewoon even oefenen. Een workshop volgen daarin. Van de Valk Hotel Zuidbroek. Hier in Groningen, zoals je erbij bent. Vanaf 12 uur begint het 's middags tot 12 uur 's avonds. Met van alles en nog wat. 6 areas. 6 plekken waar je dus gewoon kan chillen, dansen. En volgens mij kan je dat bij Zuidbroek ook gewoon even eten. Ze hebben daar een restaurant, volgens mij. En als je denkt van, oh, ik ben zo moe, ik kan niet meer naar huis. Zorg dat je daar een hotelkamer reserveert. Ai, ai, ai, geweldig, man. Van de Valk Hotel Zuidbroek. Baila Against Alzheimer. Check het op ons Facebookpage. Dan vind je van alles. Zorg dat je je ticket al hebt. En als je dat niet, nog niet hebt, zorg dat je die krijgt. En hé, hey, er is een kortingscode die ik je nu kan geven. Achecubano 050. Achecubano 050. Als je dat intikt, dan krijg je 5 euro korting op je kaartje. Zorg dat je dat doet, joh. Cuando bailas, je weet nou, die radio. Morgen zijn we daar present. In Van de Valk Hotel. Weet je, we gaan ook met de voetjes van de vloer. Complete, joh. Na die radio, die gaat er vandoor. We hebben nog eentje hierna voor je. Maar ik wens je alvast een lekker weekendje. Morgen zie ik je daar in Van de Valk Hotel. Nandi gaat er vandoor, hey people. Mi duela cabeza, bij tranquilo. Pas een douche noche. Hey, trouwens, vanavond, Awe Nochi. Curaçao tegen Aruba. Uitzwaaiwedstrijd. Van Curaçao naar de WK. Voetbal, hè. Om 2 uur in Nederlandse tijd en om 8 uur Curaçaose tijd. Curaçao tegen Aruba. Oh, mooi. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik hoop dat niemand geblesseerd raakt, want ja, ze moet het nog. Nandi Radio gaat er vandoor. Wij zijn niet geblesseerd, we gaan gewoon naar huis, lekker man. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Cuando baila, si ve Nandi Radio. Leonie Torres, Duccio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornepal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht.